Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangiften van hem. Ook komt er een fonds van bijna $1,8 miljard voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk maken ook kapitoolbestormers daar aanspraak op. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL Alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen. Het klinkt een beetje als een triest begin van de dag, maar het is zeker niet de bedoeling. Want toen ik hierheen reed, zag ik eigenlijk al een prachtige blauwe lucht bijna in het noorden van het land al optrekken. Dus het beloofde toch wel heel erg mooi te worden. En dit was toch ook prachtige muziek. Een elegie voor cello en orkest van Gabriel Fauré, uitgevoerd door Peter Dixon op cello en het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Jean-Pascal Tortelier. Ja, om de ochtend mee te beginnen. En welkom bij Voor de Dag. We nemen dan ook langzaam afscheid van de nacht met prachtige trompetmuziek van Alison Balsam.

0: Heel vroeger, toen ik nog een kleine jongen was, speelde ik hobo. En heb ik ook dit werk gespeeld van Domenico Cimarosa, herinner ik me nog. Nou, niet zo knap als Alison Balsam nu deed op trompet. Maar toch, ik speelde het. En dat orkest, ja, dat hoorde ik er helemaal niet bij, want ik speelde in mijn eentje. Maar dit was het Scottish Ensemble, wat dit Allegro en de Introduzione Larghetto, dus deel 1 en deel 2 in een arrangement werd gespeeld. Muziek van Cimarosa.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, waarin de aandacht hierbij voor de dag wat meer gaat naar een wat langer werk. En dat is van een Nederlander, Pietro Locatelli. Ja, dat is een Nederlander. Hij werd wel geboren in Italië, maar hij verhuisde bijna 300 jaar geleden naar Amsterdam. En daar werd hij beroemd omdat hij zo geweldig viool speelde dat de mensen hun oren nauwelijks konden geloven. Ja, Amsterdam was toen al een drukke, rijke stad, vol met handelaren, kunstenaars, muziek. Zoals nu nog. Locatelli die voelde zich daar helemaal thuis. Zou ik ook doen trouwens. Amsterdam, heerlijk. Hij schreef een vrolijke, spannende en soms hele snelle muziek. Die door mensen in heel Europa werd bewonderd. En in dit Concerto Grosso in S groot, Opus 7 nummer 6, hoor je die bijzondere mix. Een beetje Italiaans, een beetje zon, een beetje Amsterdamse pracht. En de muziek, ja, dat hoor je wel. Die danst, die speelt en die schittert als licht op de Amsterdamse grachten.

0: Het Concerto Grosso, opus 7, nummer 6 in S groot, Il Pianto d'Ariana. Van Pietro Locatelli, gespeeld door Fabio Biondi op viool, samen met Europa Galante, onder leiding van deze violist zelf, Fabio Biondi.
1: Voor de dag, met Willem de Vries, op NPO Klassiek.
0: Ja, ik heb nu hele bijzondere muziek op de lijst staan. Je hoort stemmen, je hoort pulserende bassen, zachte strijkers, fluweel aangeblazen instrumenten van de IJslandse componist die zelf ook nog viool speelt en ook nog de knoppen bediende in de opnamestudio om er op die manier nog een soort saus van te maken. Want het is het onderdeel van het artistieke proces om een soundscape te creëren. Een soundscape, een muzikaal landschap. Misschien horen we wel gewoon IJsland.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Italiaanse muziek, dat klinkt als een bord pasta van Domenico Dall'Olio. Aglio olio moet ik dan aan denken, heerlijk knoflook met olie. Maar dit is een concert voor viool en orkest. Giuliano Carmignola speelde de viool en het Venetië Barokorkest onder leiding van Andrea Marcon in dit eerste deel Allegro. En daarvoor, ja, geen Italiaanse muziek, wat killere, koudere muziek uit koudere streken bedoel ik dan, van Victor Orri Arnason, de fulltime leden van het Budapest Art Orchestra, en Carla Corin Forstebredu, dat is een sextet, prachtige soundscape uit IJsland. Ja, koud tegenover warm doet me ook een beetje aan het weer denken. We gaan gelukkig naar wat warmere winden toe en heb ik dan toevallig ook nog een prachtig warm windje van Wolfgang Amadeus Mozart voor je.

0: Halloween.
1: Je zult het toch maar mogen zingen met zo'n orkest. De Summerwind, bezongen door Peter Matthij. Met het Norrköping Symfonie Orchestra. Ja, dat staat ons ook te wachten. Het komend Pinksterweekend, een warme wind. En daarvoor klonk Mozart's Soave e Vento uit Così van Tutte. En je hoorde Veronique Chance, Bernarda Fink en Pietro Spagnoli in dit prachtige terzettino uit de eerste acte. Muziek natuurlijk van Wolfgang Amadeus Mozart. Straks breng ik een Scandinavische muziek. Of die brengt ons naar een frisse wind. En dan mag ik kaarten weggeven voor een concert dat vanavond gaat plaatsvinden. Twee Scandinavische muzici die een fris programma presenteren in Zeist. Dus blijf aan de lijn. Natuurlijk heb ik straks daardoor ook weer muziek in mijn mentale jukebox vastzitten. Die ik met je wil delen. En hele coole videogame muziek. Ik zou zeggen, tot zo.

Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat meer mobiele flitspalen inzetten. Er komen tientallen palen bij en het aantal plekken waar ze kunnen staan wordt dit jaar meer dan verdubbeld tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen, waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Mobiele flitspalen zullen bovendien vaker van plek wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en de asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
0: NPO Klassiek.

Het duo Tartini speelde een sonate voor viool en basso continuo. En je hoorde daaruit het tweede deel Allegro van Giuseppe Tartini. Hele goedemorgen, welkom bij Voor de Dag met tot 7 uur muziek. En ik mag vandaag kaarten weggeven voor een prachtig recital dat vanavond wordt gezongen tijdens het Internationaal Liedfestival in Zeist. Dus ben je in de gelegenheid, ben je in de buurt, houd de NPO Luister-app daarom bij de hand. Want ik vertel je er straks meer over.

Ja, en natuurlijk heeft dat liedfestival mij geïnspireerd tot een melodie die zich heeft vastgehecht in mijn mental jukebox. Ik was afgelopen vrijdag bij het aftrapconcert en dat was zeker geen afgetrapte muziek. Het was Hugo Wolf en daarvan het Italiaanse liederboek. Fantastisch. En deze week zijn er nog veel meer mooie recitals. Vanavond is er eentje met heel bijzonder repertoire. Vandaar dat ik deze melodie in mijn hoofd kreeg.

Waar, oh waar, komt deze melodie uit? Vanuit welk land? Wie heeft het geschreven? En ik heb hem heel gemeen. Niet ben ik hem begonnen bij het begin, maar ergens zo op de helft. Komt hij nog een keertje? Wat is dit? Ja, je zingt het zo mee. Wat is het ook alweer? Nou, als je het weet, meld het me via de NPO Luister-app. En zoals ik al zei, inzingen mag natuurlijk altijd.

Ja, op zo'n veelbelovende ochtend als dit mag die wel een keer klinken, vond ik, van Frederick Delius. On Hearing the First Cuckoo in Spring, Bournemouth Sinfonietta onder leiding van Norman Del Mar. Ja, die koekoek, die overvalt je telkens weer. Loop je voorbij een piepklein bosje, hoor je toch ineens koekoek, alsof je betrapt bent. Mijn vrouw die kocht trouwens onlangs zo'n plastic huisje met daarin vogelgeluiden. En als je dan in de buurt ook maar de minste beweging maakt, hoor je gelijk koekoek.

Spielheit en Fisfus in dit anonieme werk Betai Msadr arrangement. Ja, zometeen gaan we schieten zonder geweld te gebruiken. Dat gaat Martin mij zometeen nog even uitleggen. Hoe dat dan kan, hoor je naar deze sonate zonder geweld van Domenico Scarlatti.

0: Federico Colli bespeelde de piano in deze sonate voor toetseninstrument in D-klein van Domenico Scarlatti.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en van harte welkom nogmaals. En ook van harte welkom hier Marten Westers, die al de hele ochtend mij hier assisteert. En die heeft ook muziek uitgezocht, passend bij een videogame. En ik zei nog tegen Marten, zoek nou eens iets vredelievends op. Niet altijd dat geschiet. En waar komt Marten mee? Met een spel. Dat heet Portal 2. En dat is een geweldloos schietspel. Ja, ja. Het is een klassieker. Je schijnt dat spel gespeeld te moeten hebben. Het is een soort 3D-puzzel. Maar je hebt wel een geweer, want je moet namelijk een soort deur openschieten. Oftewel een soort bres in de muur schieten. Waardoor je weer een volgende kamer binnen kunt. Puzzelkamer dus. Met behulp van die Portal Gun. Ik noem het maar even, want zo noemt een echte speler dat. Ik mag geen gamer meer zeggen, maar een speler noemt dat zo. Dus je krijgt allerlei ruimtes die met elkaar in verbinding staan. En daar reis je doorheen. Maar het leuke is, het spel zit vol humor. En er zit ook muziek in. En die muziek, dat is een beetje een grapje, maar tegelijkertijd ook heel mooi. Want aan het eind van het spel, dan gunt zeg maar een soort oppergod GLaDOS je vrijheid. Je mag al die ruimtes eindelijk uit. En je gaat met een lift omhoog, waar je opeens omsingeld wordt door robots met geweren. Ah, wordt het toch nog gewelddadig, Marten? Nee, want wat gaan die robots doen? Die schieten niet. Nee, die beginnen een aria te zingen. En dat klinkt dan zo. Het moet toch niet gekker worden. Nou, je hoort, het zijn duidelijke robots die dit hebben ingezongen. En ze zingen vaarwel, mijn liefste. Dat is dan het geintje. Ze zingen een prachtige Italiaanse aria. Ja, deze muziek vonden wij iets te heftig om helemaal te laten horen hier op NPO Klassiek. Omdat het door robots wordt gezongen. Maar het Vitamin String Quartet heeft er een arrangement van gemaakt voor strijkkwartet. En die klinkt net zo mooi.

0: Wat een stem. Dit is Var det en dröm, muziek van Jean Sibelius, gezongen door Arturo Cataia, bariton, en Paulina Tuukkainen op piano. Daarvoor hoorde je trouwens Cara Mia Adio in een arrangement, game muziek, gespeeld door het Vitamin String Quartet, muziek van Mike Moraski. Maar even terug naar deze geweldige stem. Ik heb er gisteren even de piano naast gehad om te kijken wat deze fantastische stem kan. Klinkt als een soort donkerbruin notenhouten kast en dan gaat hij plotseling gewoon even alsof het niks is naar een hoge as. Heb je het Liedfestival Zeist al bezocht? Daar zijn prachtige concerten met gerenommeerde zangers. Christophe Plegadien was al te horen, Henk Neven en ook pianist Graham Johnson. En deze Arturo Cataia, die is er vanavond samen met deze Paulina Tuukkainen. En zij doen een heel Scandinavisch programma. En ik mag twee...
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Je kunt dus een vriend of een familielid meenemen. Meld mij even of je daar graag heen wilt op de NPO Luister-app.

Muziek van Johannes Brahms uit zijn derde symfonie, het derde deel Poco Allegretto. Günter Wand dirigeerde het NDR Symfonie Orkester. Ik mag je er nog even aan herinneren dat ik twee keer twee kaarten mag weggeven voor het concert vanavond, het liedrecital in Zeist tijdens het Internationaal Liedfestival. Daar met twee Finse solisten, een zanger en een pianist. Via de NPO Luisterapp mag je me daarop bereiken of jij graag die kaart wil hebben. Dus twee luisteraars mag ik blij maken met twee kaarten. Ja, een heel Scandinavisch programma en daardoor kreeg ik een melodie in mijn mental jukebox en die klonk zo. En luisteraar Gerrit Hendrik die zegt, ja dat is Ik bouw op u. Dat is de tekst die bij de melodie hoort van jouw mental jukebox. Mijn mental jukebox, ja. Maar ik wil ook graag weten, wie is nou de componist en hoe heet het stuk in het Echi? Meld het me via de NPO Luisterapp.

Het Huelgas-ensemble onder leiding van Paul van Nevel in dit Agnus Dei uit de Missa Malheur me Bat van Alexander Agricola. Luisteraar Joris Schouwman die schrijft mij: je mental melody van vandaag is het koraal uit Finlandia van Jean Sibelius. In christelijke kring bekender als Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Wel grappig dat de kerkgangers doorgaans niet weten dat dit deel is van een grotere klassieke werk. Overwogen de Finnen niet ooit om er hun volklied van te maken. Groeten van Joris. En dat is precies wat in mijn hoofd zat. Finlandia, nu gezongen door Voetjes Eet.

het is misschien niet helemaal zoals onze Jean Sibelius het had bedoeld. Maar het is wel ongelooflijk mooi aan het einde. Vootjes Eet met deze Finlandia. Oftewel, This Is My Song. Muziek die vast zat in mijn mental jukebox. Ja, de kaarten voor het recital in Zeist tijdens het Internationaal Liedfestival Zeist, die zijn vergeven. Ik dank alle luisteraars voor hun reacties en natuurlijk voor het luisteren. Zometeen is hier de ochtend met Andrea van Pol. Met nog veel meer muziek en nieuws. Hier op de achtergrond muziek zoals Bach het bedoeld had kunnen hebben. Gespeeld door de blazers van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Wacht het auf, ruft uns die Stimme. Ik wens je een hele fijne dag. Tot horen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster.
6: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
7: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Tickets, o-festival.nl.
6: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
10: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
11: We love you, president.
10: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
9: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd omdat het moest van het ministerie van VWS. Toen bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De demonstranten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 doden door Russische aanvallen en dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City. Die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Dat betekent extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: Ik heb gewonnen de league sinds ik was geboren. Ik ben ecstatic. Ik ben excited. Ik kan niet geloven. Dit is niet real. Dit is niet real voor mij. Dit is niet real.
3: Ik ben waiting this mijn hele leven. Ik kan niet geloven dat het waar is. Ik kan niet geloven. We won the league!
1: Bij het laatste kampioenschap in 2004 speelden Dennis Bergkamp en Thierry Henry nog bij de ploeg. Het weer wisselvallig, geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
5: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
4: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: Wandel met Kalefax, Capelle Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: De Stoet, kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
14: In België zijn er 6000 flessen lachgas gestolen van de politie. En die had ze in beslag genomen, maar vanwege ruimtegebrek ze in dezelfde loods laten staan. Wel met een nieuw slotje erop. Maar ja, opengebroken, lachgas weg. Nou, is toch wel lachen.

0: De R uit de tweede suite voor saxofoon en piano van Paul Dessau door de Lautenkompanie Berlin, onder leiding van Wolfgang Katschner. Daar begonnen we mee. Goedemorgen. Welkom bij de ochtend. Het is woensdag 20 mei. Een fraaie Ruisdaallucht kregen we al wat eerder vanochtend cadeau. Vanmiddag schijnt de zon nog door te breken als aankondiging van de zomerse periode. Eens even kijken of de kranten ook zo fraai openen. Ik heb ze hier voor me liggen. Moi. Trouw. Die kopt: kabinet heeft geen oplossing voor nieuwe crisis in de asielopvang. De vliegende teams die de premier heeft toegezegd zullen weinig zoden aan de dijk zetten, is de voorspelling. De premier heeft nog meer zorgen, want de Volkskrant opent met de renovatie van het Binnenhof. De kosten daarvan zijn inmiddels verzesvoudigd, hou je vast. Zoiets als 6000 flessen lachgas. En dat gaat twee keer zo lang duren. Als je gaat graven, zijn er ineens, zegt iemand, rottende balken, afbrokkende muurtjes, archeologische vondsten. Je wilt het niet weten. Nou, hier geen rottende balken en afbrokkende muurtjes. Strakke studio met een systeemplafond. Daaronder technicus Stijn Grul en regisseur-dirigent Karel den Hertog. Goedemorgen, Karel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat heb je nog een nieuwtje of iets te vertellen?
1: Waar ik heb straks in de tweede uur een hele leuke tip.
0: Oh, dan moeten mensen dan blijven luisteren dus.
1: Iets met Tuschinski. Tuschinski gaat dicht. Er wordt verbouwd de komende weken.
0: Ook hopelijk niet verzesvoudigd.
1: Ja, dat weet je dus niet. Dus het is je laatste kans om nog even van die grandioze zaal te genieten.
0: Dan moet het rond 9:15 is dat.
1: Dan moet je blijven luisteren.
0: Nou, we gaan beginnen. Fijn dat je luistert. Tot 9:00 is dit de ochtend.

Dit was van Ludwig van Beethoven's tweede pianotrio, het derde deel, door het Busch Trio. En dit komt allemaal van de NPO CD, klassiek of album van de week. En nu het cryptogram van de dag. De opgave is voorlopig nog vast in een boek van Esther Naomi Perkin. Voorlopig nog vast in een boek van Esther Naomi Perkin. Als je het weet, dan kan je je oplossing sturen. Tot 8:45 kan dat via de NPO Klassiek Luister-app. NPO Luister-app, pardon. Dat is de snelste. Je kunt je bericht ook inspreken. En mailen mag natuurlijk ook. deochtend@caro-ncv.nl. En waar je voor speelt is dus dat mooie boek van NPO Klassiek collega Cécile Huyne. Openhartig boek. Ik vertrek over haar afscheid van het leven als uitvoerend muzikus. Maar het gaat over ziekte, puberende kinderen en daten. Geweldig boek om voor te spelen. Heel veel succes!

0: Het tweede deel, het Largo en het concert voor blokfluit, hobo en fagot van Antonio Vivaldi. Je hoorde Marie Steger, Xenia Lüffler, Michele Fattori en I Barocchisti onder leiding van Diego Fasolis. En ondertussen is het 18:16, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Maaike Krom. Zij is dit studiejaar de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB. Goedemorgen, Maaike.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat valt je vandaag op in de kranten wat je met ons wilt delen?
1: Ja, toen ik hem opensloeg was er wel iets waar ik heel erg op aanging. En dat is namelijk de debat en de discussie die er nu is over het lobbyregister.
0: Oh.
1: Ja, ik ben zelf als persoon, vind ik het heel erg belangrijk dat besluiten en dingen die gedaan worden in politiek, dat best wel transparant is.
0: Ja.
1: En iets wat mensen niet heel veel doorhebben is de invloed die er is vanuit lobby op het besluit die er gemaakt wordt in de Kamer.
0: Ja.
1: En dat willen ze oplossen door een lobbyregister in te voeren. Er zijn nog heel veel vragen en onduidelijkheden over. Maar we zijn al eerder in, volgens mij 2021, 2022, al op onze vingers getikt dat we dat moeten hebben en dat onze politiek best wel ontransparant is daarover.
0: Hmm. En op de vingers getikt door de EU waarschijnlijk?
1: Ja, door de EU. Ja. Dat het niet goed op orde was.
0: Ja.
1: Dus ja, dan ben ik heel erg benieuwd hoe dit gaat. Volgens mij is er ook een kamerdebat over vandaag.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd of onze politiek nou echt die stap wil gaan nemen, ja, naar transparantie en democratie.
0: Ja, ja, ja, want dat schijnt een enorme invloed te hebben. Een hele lobbylisten voor grote, ja, multinationals en dat soort dingen. Hè? Dat bedoel je ook.
1: Ja. Ja, en het is gewoon ook best wel belangrijk om te weten als burger met wie heeft er nou invloed op de mensen waar ik en de besluiten waar, ja, ik voor heb gestemd.
0: Ja, ja.
1: En wie heeft er nou de meeste invloed? Dat vind ik het meest interessant om te weten.
0: Ja, ja, heel goed. Dat is mooi, fijn dat je dat aankaart. En een ander bericht wat jou opviel?
1: Ja, gistermiddag zijn een aantal boten van de flotilla. De flotilla is onderdeel van een humanitaire missie naar Gaza.
0: Ja.
1: Die is onderschept met Nederlandse activisten, maar ook een journalist, een cameraman en een documentairemaker die vastleggen hoe de flotilla opereert. En ik vind dat eigenlijk wel extra pijnlijk, want hoe goed en dapper is er dat er mensen zich uitsteken voor de rampen die er nu plaatsvinden in Gaza, de humanitaire rampen.
0: Mm-hmm.
1: En hoe erg vind ik het dat deze humanitaire missie gewoon stopgezet is. Omdat motors van boten kapot gemaakt worden. Dat communicatiemateriaal niet meer bruikbaar is omdat het gestort wordt. Wat ook nog eens gewoon echt wel gevaarlijk is. Ja, dat doet me pijn.
0: Ja. Ja, en dat is wel belangrijk dat dat naar buiten komt, bedoel je, hè? Dat die beelden, ja, naar buiten komen. Dat, ja.
1: Ja, en ik ben benieuwd of de regering deze mensen gaat helpen.
0: Ja.
1: Die nu, we weten niet waar ze zijn, maar wel hun nek uitsteken omdat de politiek dat niet doet op dit moment.
0: Ja, duidelijk. Dankjewel, Maaike Krom. Nog even, hè, voorzitter van de LSVB, neem aan. Want het studiejaar is dat duurt niet lang meer, geloof ik.
1: Nee. Op 1 juli dan is mijn opvolger aan zet.
0: Ja, ja.
1: Dus het zijn nog een paar weken. En het is ontzettend gek, maar ja, ik heb een hele mooie tijd gehad.
0: Ja, nou en dank je wel in ieder geval. Ik wens je ook een hele fijne dag. Maaike Krom, voorzitter van de Studentenvakbond.

0: Alleluia, je hoorde ze al zingen, van Arvo Pärt door het Sinfonietta Riga en het Vox Clamantis. Precies 19:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens had al in 2018 openheid van zaken moeten geven over donoren met meer dan 25 kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. In 2018 deed een speciale commissie een oproep aan de kliniek in Leiderdorp, maar die negeerde de oproep. Verslaggever Judith Pennert.
1: Dat is eigenlijk het meest schokkende aan dit ene document. Dat mensen weer zijn bedrogen, want daarvoor hadden ze ook al gelogen tegen de inspectie. In 2015, toen hadden ze ook tegen de inspectie gezegd, ja hoor, wij houden ons aan de maximum van 25 kinderen per donor. En dat was toen ook al niet zo.
0: Het gaat bij de kliniek in Leiderdorp om minstens 36 massadonoren. Die hebben naar schatting 1200 kinderen verwekt. Veel meer dan toegestaan. Veel kruispunten en rotondes in Nederland blijken gevaarlijker te zijn dan gemeentes denken. Dat meldt RTL Nieuws naar eigen onderzoek. Gemeentes gaan nu uit van politiecijfers. Maar gegevens van ambulanceritten laten zien dat op sommige plekken veel meer ongelukken gebeuren. Verkeersminister Karremans wil daarom dat gemeentes de ambulancecijfers gaan gebruiken.
2: Ontzettend veel efficiënter en ook heel belangrijk als we willen dat die aantal verkeersdoden en aantal verkeersgewonden in Nederland echt omlaag gaat. Desnoods ga ik zelf wethouders bellen, want die data moet gebruikt gaan worden.
0: Nu maakt maar 1 op de 5 wegbeheerders gebruik van de ambulancecijfers. De Russische president Poetin is begonnen aan zijn topontmoeting met de Chinese leider Xi. De twee spreken elkaar in Beijing. De gesprekken gaan waarschijnlijk over het Midden-Oosten, maar Poetin en Xi willen ook zaken doen. Dus praten ze over handel. Vooral over gas, zegt NOS-correspondent Gabi Verberg.
3: Sinds de uitbreiding van de oorlog in Oekraïne heeft de EU inmiddels 20 sanctiepakketten ingevoerd tegen Rusland. En dat beginnen ze toch echt wel te voelen. De Russische economie heeft het zwaar. En wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn.
0: Door die pijplijn kan Rusland gas verkopen aan China. Nog geen week geleden was de Amerikaanse president Trump ook in China. Maar dat lijkt toeval. Een Nederlandse gouden penning uit het rampjaar 1672 is geveild voor bijna 160.000 euro. Dat is een record, zegt het veilinghuis uit IJsselstein. Dat spreekt van een absoluut topstuk en zegt dat de penning in goede staat is. Onbekend is wie hem gekocht heeft. De penning werd destijds geslagen als herinnering aan de moord op de gebroeders De Wit. Raadpensionaris Johan De Wit en zijn broer Cornelis werden in 1672 vermoord door een woedende menigte. En weer een verkeer krijg je van Niels Erkens.
4: Zon en wolken wisselen elkaar af en in de loop van de ochtend trekken er steeds meer buien over het land. Het kan daarbij ook even hagelen en onweren. Later in de middag wordt het in het westen droger. Het is zo'n 18 graden vandaag. Ochtendspits verloopt volgens de ANWB niet heel bijzonder druk. De meeste files vind je nu in het midden van het land. En de meeste vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 10 kilometer. Een half uur extra daar. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Je bent sneller als je omrijdt via Apeldoorn over de A50 en de A1.
5: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Dat was van Mozart, zijn Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest. Je hoorde Frank-Peter Zimmermann op viool, Antoine Tamesti altviool, samen met het Kammerorkester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Radoslav Skulk. En Nicolien maakt een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: De Telegraaf meldt dat een warmtepomp financieel veel minder aantrekkelijk wordt. Netbeheerders willen huishoudens vanaf 2029 meer laten betalen voor verbruik op drukke momenten op het elektriciteitsnet. Vooral huishoudens die flink verduurzamen zijn daardoor volgens de krant veel duurder uit.
0: Nu betaalt vrijwel ieder huishouden een vast bedrag per jaar voor het netbeheer, ongeacht wanneer stroom wordt gebruikt. Netbeheer Nederland wil huishoudens variabele nettarieven laten betalen. Wie veel elektriciteit gebruikt tijdens piekuren betaalt meer. Maar piekuren worden door het tekort aan energie steeds langer en de kosten daardoor ook.
1: Afstandskinderen en afstandsmoeders vinden dat kerken te weinig reflectie tonen over hun rol bij gedwongen adoptie. De kerken erkennen het leed, maar ze zeggen geen sorry. Afstandskinderen en hun moeders vinden dat schaamteloos, schijnheilig en respectloos, schrijft Trouw.
0: Wat afstandsmoeders en kinderen het meest steekt, is dat er geen enkel gesprek heeft plaatsgevonden. Patriarchale instellingen praten liever over je dan met je, zegt een van de afstandskinderen in de krant. Ze willen ons helpen, maar het voelt alsof de misdadiger het slachtoffer hulp aanbiedt.
1: De vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek luiden de noodklok. Als het aantal insecten nog verder afneemt, dan dreigt er een tekort aan voedsel voor de zwaluw. Die vogel is helemaal afhankelijk van insecten. De zwaluwpopulatie neemt hierdoor al jaren langzaam af, schrijft het AD.
0: De vogelbescherming ziet het aantal zwaluwen ieder jaar met zo'n 5% afnemen. Volgens Wageningse onderzoekers heeft de afname van de zwaluwpopulatie ook te maken met het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Insecten zijn daar gevoelig voor en vogels dus uiteindelijk ook.
1: In NRC een interview met Simone Stroet. Ze is chronisch ziek en wordt, net als honderdduizenden andere chronisch zieken, hard geraakt door een stapeling van bezuinigingen. Stroet moet 2 keer per week naar het ziekenhuis. Maar soms moet ze een afspraak afzeggen omdat ze geen geld heeft voor benzine.
0: Stroet heeft een via-uitkering voor volledig ongeschikten. Ze had altijd een goede baan waardoor haar inkomen niet slecht is. Maar daardoor heeft ze geen recht op huur- en zorgtoeslag. Terwijl ze wel extra kosten heeft door haar ziekte. Zoals dure medicijnen en speciale voeding. Hierdoor houdt ze maar 30 euro per maand over.
1: En steeds meer bibliotheken worden zelf bieps. Dat zijn onbemande vestigingen waar leden met een pas en een code ook in de avond terecht kunnen. Die zelf bieps spelen in op hun groeiende behoefte om in een publieke ruimte rustig te kunnen werken en studeren. De Volkskrant schrijft over zo'n zelfbiep in Utrecht.
0: Tussen de boeken zitten 3 bezoekers ijverig te werken. Een student zit in een werkhokje en normaal studeert ze thuis, maar daar is het vandaag te druk. Dit is een verborgen juweel, zegt een ontwerpster. Ze zit aan de leestafel en zegt: thuis raak ik snel afgeleid en hier kan ik me focussen. En dit is allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Dat waren de blazers van Les Vents Français. En zij speelden Humoresque uit 1939 van Alexander von Zemlinsky. Het cryptogram, ik herhaal hem. De opgave luidt voorlopig nog vast in een boek van Esther Naomi Perkin. En de cd die u kunt winnen, nee, het boek gaat over, is van Cécile Huyne. En we gaan haar nu horen.

Dat was Doemka, een van de Slavische dansen voor orkest van Antonín Dvořák. Je hoorde Cecile Huynen, violiste, samen met accordeoniste Marieke Hopman. Wat gaan we in de tweede uur doen? Nou, de film Het Hart van Amsterdam, vanaf morgen is die in de bioscopen te zien. De makers volgden meer dan 40 jaar lang de wallen en vooral de penose op in de criminelen die er rondliepen. Ik spreek de maker rond 7:45 en ik kon hem ook al zien. En tot het nieuws van 8:00 hoor je een volksmelodietje uit Hardanger. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das Klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
7: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomst houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen als de VS afspraken schendt, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten 2 mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee leiders praten in Peking onder meer over energie, veiligheid en de onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het opruimen van de asbestdeeltjes in Schagen kan nog weken duren. Het Openbaar Ministerie gaat meer mobiele flitspalen inzetten. Er komen tientallen palen bij en het aantal plekken waar ze kunnen staan wordt dit jaar meer dan verdubbeld, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Mobiele flitspalen zullen bovendien vaker van plek wisselen. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliquemuseum.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: Zwarte Lola, Pistolen Paltje, Frits van de Wereld, Jantje Rolex, Parijse Leen, Mooie Manus, Blonde Mien, Zwarte Joop, Haring Ari. Als je iemand was in de Amsterdamse onderwereld en wat wilde voorstellen, dan kreeg je een bijnaam.

van Jacques Ibert hoorde Le Petit Anne, Anne Blanc, het witte ezeltje, door Arno Bornkamp, saxofoon, en Ivo Jansen op piano. Ja, welkom terug bij de ochtend. Het is 7:07. Wat gaan we dit uur doen of wat gebeurt er sowieso vandaag? Het is verantwoordingsdag. De Tweede Kamer blikt terug op de financiële plannen die tijdens Prinsjesdag werden gepresenteerd. En ook wordt duidelijk of die plannen zijn gelukt. En de Moldavische premier Sandu is op bezoek bij premier Jette. Tijdens dit bezoek bespreken de leiders het toetreden van Moldavië tot de EU en de oorlog in Oekraïne. En vandaag wordt de Pim Fortuyn-prijs uitgereikt. De prijs is voor een opiniemaker, politicus of bestuurder die zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting. Onder andere zangeres Lenny Koer en journalist Martin Sommer zijn genomineerd. En je hoort het al, hè? Zwarte Lola en Mooie Manes. Het is een wereldberoemd stukje Amsterdam, De Wallen. Meer dan 40 jaar volgden twee filmmakers de bewoners en criminelen in de Rosse buurt, de Amsterdamse penozen. Om 7:45 spreek ik een van de makers. En we hebben natuurlijk ook heel veel mooie muziek. Dus fijn dat je luistert. Tot 9:00 is dit De Ochtend.

0: Dat was Xenia Löffler, de hoboïste, samen met de Academie voor Alte Muziek Berlin. En ze speelden het derde deel uit het concert voor hobo-strijkers. En basso continuo van Uri Rom. Mooi uitgezocht. Karel den Hertog, die doet de muziek. Voor als jullie opmerkingen hebben, luisteren.
1: Klachten. Kom maar door.
0: Ja, kom maar door. Maar ik ga zo praten over de Amsterdamse onderwereld, de jaren 80. En je hebt daar natuurlijk een toepasselijk muziekstuk bij gevonden.
1: Ja, prachtig lied over Amsterdam van Jacques Brel. Port Amsterdam, maar hier in het Nederlands. Gezongen door Philippe Elan.

0: ciel, se mouche dans les étoiles, et il pisse comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
1: Philippe Elan zong het beroemde Amsterdam van Jacques Brel en hij werd begeleid door het Amstel Kwartet. Daar gaan we het over hebben, want het is een wereldberoemd stukje Amsterdam, de Wallen. De Rosse Buurt had en heeft een enorme aantrekkingskracht op toeristen, verslaafden en de penozen. Filmmakers Arnold Jan Scheer en Roy Dames volgden die wereld meer dan 40 jaar lang. Dat leverde duizenden uren aan beeldmateriaal op en dat is nu verwerkt in de film Het Hart van Amsterdam. Morgen gaat hij in première. Goedemorgen, Arnold.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik heb hem al mogen zien. Het is fascinerend. Waar komt die fascinatie voor de Wallen bij jou vandaan? Ik begreep, met jouw grootvader had dat te maken?
2: Ja, zeker. Ja. Het blijkt dat mijn familie al in 1740 in Amsterdam terechtkwam. En van beide kanten zijn het oude Amsterdammers. Mijn ene grootvader van de vaderskant die was wapensmid in de Kalverstraat. En aan de andere voorouder had een postbedrijf met paarden naast de oude kerk. De oude Sint-Nicolaaskerk.
1: Ja. Oh ja, daar is met ook paarden, een beeld van in de film, zag ik voorbij komen. Ja. Ja. Ja, je hebt ongelooflijk veel materiaal gebruikt. En het gaat heel de terug naar de tijd en naar nu. Er is natuurlijk heel veel veranderd. Wat kan je eigenlijk benoemen? Wat voor een beeld wil je neerzetten van die Wallen?
2: Het is natuurlijk het is een verpauperde buurt geweest. Het is heel veel armoede geweest. En het was een buurt die door zeelui werd aangedaan. Dus er kwamen allemaal matrozen en zo. Ja. En er was heel veel vroeg al integratie, zeg maar, dat er allerlei buitenlanders in Amsterdam neersteken.
1: Ja. Ja, dus er was ook van oudsher altijd al eigenlijk al prostitutie. En toen kwam eigenlijk op Casa Rosso is natuurlijk ook een begrip. Want op een gegeven moment ontstaat er een soort hiërarchie en een soort maffia-achtige groep. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, nou inderdaad. Het is ontstonden een soort peetvaders eigenlijk.
1: Ja.
2: Zoals je dat ook in Napels hebt en in de Bronx en zo in New York. En dat zijn een soort omdat die buurt aan zichzelf overgelaten werd. En eigenlijk als je uit die buurt kwam, dan kwam je ergens anders niet aan de bak, zeg maar. Want dan was je penose, dan was je uitschot eigenlijk.
1: Ja.
2: En daar gaat het verhaal over. En dan ook die gezinnen van die mensen waren ook moeilijk, omdat bij mijn opa bijvoorbeeld, die was havenarbeider, houtvlotter in de Amsterdamse houthaven. Die kreeg het loon betaald uit in de kroeg. En dan betekende, dan verzopen ze het geld op en dan stond moeder thuis zonder geld.
1: Ja.
2: En die was in het was een matriarchaat binnen zijn huis, maar buiten hielden ze vechtpartijen en als ze dronken waren natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, het is een wereld op zich. Er gebeurt natuurlijk heel erg veel. Maar inderdaad ook natuurlijk porno begon ook op te komen. We hebben daar een fragment van dat dus films worden vertoond. Want laten we even luisteren.
3: Er was nog een oud systeem uit de tijd dat porno niet zodanig mocht vertoond worden. Hadden ze in de hoeken van de bar rode lampen. En als ze nou bij de kassa een knop indrukte, ging het branden. En er werd er gauw een andere film gedraaid.
4: Die films die verdwenen in een doos. En die doos die ging naar de dakgoot. En dan werden de tekenfilms opgezet. Met kabouters, met grote kunstpenissen.
1: Ja, het valt gewoon op. Je hebt heel veel mensen gesproken. Dus uit die onderwereld. Hoe is je dat gelukt eigenlijk? Je had wel vertrouwen van heel veel mensen.
2: Ja, nou ja, je spreekt natuurlijk de taal een beetje. Mijn opa, dat was echt een Amsterdammer. Die praatte, weet je, zo, heel plat. En hij had sterke verhalen en zo. Dus er zit een soort vertelsfeer in.
1: Ja.
2: En Je praat natuurlijk op hetzelfde niveau op een bepaald moment. Je praat de taal van de straat.
1: Ja, ja.
2: En al die kinderen die van die buurt, die groeiden op straat.
1: Ja.
2: En die deden boodschappen voor de hoeren en zo. En ze ja. En maar als je, wij leerden, ik leerde die buurt kennen ook door een paparazzo-fotograaf, hè, zo'n sensatiefotograaf, die Hans Hofman, die zijn foto's aan de Telegraaf en zo verkocht.
1: Ja.
2: Die stond met brommen, met zwaailicht en een scanner, stond hij voor het Centraal Station. En dan rukte hij uit en zo. En die leerde ik kennen tijdens een periode van branden in een pyromaan, was er dan gesignaleerd. En daar raakte ik min of meer mee bevriend, omdat ik erg altijd geïnteresseerd ben geweest in extravagante, excentrieke mensen, eigenzinnige mensen en zo.
1: Ja.
2: En dat voelen ze natuurlijk ook wel, dat je een affiniteit met ze hebt.
1: Ja, ja, even concluderend, want hangt ook natuurlijk een soort romantiek omheen, wat je ook zegt. Ze moesten dat was het uitschot, ze moesten zichzelf eigenlijk bedruipen. Maar daar zit ook een enorme tragiek omheen, hè, door natuurlijk de drugs en wat dan ook. Hoe kan je dat samenvatten, wat deze film eigenlijk vertelt?
2: Ja, er zijn dus verschillende mensen ten onder gegaan aan de drugs.
1: Ja.
2: Ook kinderen van de Pinoza.
1: Ja.
2: En we volgen ze ook, we hebben ze ook gevolgd tot in panden in aanbouw. Waar ze een shot heroïne nemen en zo, gemengd met cocaïne. Die drugs die kwam de buurt binnen en dat kwam ook een beetje door een soort tolerantiebeleid van de gemeente voor Chinezen en zo. Dat is een hele aparte Chinese wijk. En ik kwam, ik werkte voor Nieuwe Revue en ik kwam dus met die Chinese wereld ook in contact. Dus in gokhuizen en in opiumkits kwam ik terecht via een pakketwachter, wat eigenlijk een soort politiefunctie is. En je raakt in de maalstroom eigenlijk.
1: Ja, er valt heel veel te zien. Ik vond het echt ook een heerlijke film. Bijzonder. En het vertelt echt een stuk geschiedenis van Amsterdam. Het heet Het Hart van Amsterdam. Dank Arnold Jan Scheer. Vanaf morgen dus te zien in de bioscopen. Dankjewel voor je uitleg.

0: Dat was het Rias Kammerkoor en ze zongen To Be Sung of a Summer Night on the Water van Frederik Delius. Precies 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Het Europees Parlement en de EU-landen hebben een akkoord bereikt over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. Dat akkoord werd 10 maanden geleden al gesloten, maar het parlement weigerde in te stemmen. Het Europees Parlement wilde extra voorwaarden voor als de VS zich niet aan de afspraken zou houden. En dat is nu grotendeels van de baan, zegt NOS-correspondent Ardy Stemmerding.
1: De Amerikanen die mogen nu importheffingen opleggen van maximaal 15% aan ons. En de EU doet niks terug. Sterker, de EU schrapt wel een heleboel heffingen op industriële goederen.
0: De Amerikaanse president Trump dreigde opnieuw met hogere importheffingen als er geen akkoord was voor 4 juli. En die sancties lijken nu niet door te gaan. De eerste 2 veiligheidsmedewerkers van de NS krijgen vandaag een wapenstok. Uiteindelijk krijgen 75 BOA's er eentje op proef, meldt RTL Nieuws. Volgens het spoorbedrijf zijn de veiligheidsmedewerkers er speciaal voor getraind.
2: Voordat we aan de proef begonnen zijn, hebben we deze collega's opgeleid. Ze krijgen een training in hoe gebruik je de wapenstok. En ook wat de wettelijke richtlijnen zijn waarin je mag gebruiken en hoe je dat doet.
0: De NS zegt dat de maatschappij de afgelopen jaren is veranderd, waardoor conducteurs en BOA's vaker te maken krijgen met agressie en geweld. De regio's Eindhoven en Amsterdam willen hun krachten gaan bundelen als het gaat om technologie. Dat bericht BNR. Zo hopen de 2 regio's elkaar aan te vullen en voor Nederland een toppositie te bereiken op gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Volgens hoogleraar Haroun Scheik zijn er tal van mogelijkheden.
3: Dan kun je denken bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van slimme verbonden apparaten, waarbij zeg maar de AI-capaciteiten van een regio als Amsterdam verbonden worden met de vaardigheden in automotive, voertuigen, drones in Eindhoven.
0: Eindhoven en Amsterdam spreken van een tech-corridor die moet gaan lijken op Europese topregio's als München of Kopenhagen. Studenten van de TU Delft doen dit jaar voor het eerst mee aan een race met zonneauto's in de Verenigde Staten. Straks presenteren ze de nieuwste versie van de zonnewagen, de Nuna 13. Al sinds 2001 werken studenten aan de bouw van auto's met zonnepanelen. Delen daarvan zitten intussen ook in gewone elektrische auto's.
4: De manier waarop wij bijvoorbeeld ons paneel produceren, daar is 10 jaar geleden bijvoorbeeld ook een bedrijf uitgekomen die nu gespecialiseerd is in het lamineren van de zonnecellen. Dus een soort toplaagje om hem te beschermen, bij wijze van spreken. Uit het Gronings team is er bijvoorbeeld een motorbedrijf gekomen.
0: Het Delftse studententeam zegt in het Radio 1-journaal dat automakers ook interesse hebben in de motor die ze hebben ontwikkeld. Die zit in het achterwiel van de zonnewagen. En weer een verkeer krijg je van Niels Erkens.
5: Wolken en wat zon wisselen elkaar af. En vanaf het einde van de ochtend ongeveer trekken er steeds meer buien over het land. Het kan daarbij ook hagelen en onweren. Later in de middag wordt het vanuit het westen weer droger en het wordt een graad of 18. Kort de situatie op de weg. Het hoogtepunt van de spits ligt achter ons, zegt de ANWB. Meeste vertraging heb je nu nog op de A6 Emmeloord richting Muiden. Voor Almere Oostvaarders kom je in 12 kilometer file en dat kost je 40 minuten extra.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: prachtig. Het slotdeel uit het eerste pianoconcert van Frédéric Chopin hoorde je. Christian Zimmerman als de solist en hij leidde ook het Pools Festival Orkest. Nu ga ik naar jou, Karel den Hertog. Want...
1: Ja, Andrea van Pool.
0: Ik moet even goed uitspreken. Want iets over zevenen zei je. Ja, ik heb een tip rond 8:15. Het is nu 8:15.
1: Een Tuschinski tip. Ja, ja, het is wel eventjes een concert van mijn eigen. Maar
0: want jij bent dirigent.
1: Ik ben dirigent, onder andere van het strijkorkest Lundy Bleu. En we bestaan 20 jaar. En we wilden iets bijzonders. En we kwamen op het spoor van een componist en pianist Daan van den Hurk. En dat is een fenomeen, een wereldwijd fenomeen, in de scene van de silent movies, de stille films. Dus oude films.
0: De zwijgende, ja, de stomme films. Ja,
1: ja, stom mag je niet meer zeggen.
0: Oh nee, nee, stille.
1: Zwijgende films, ja. Stille films. En hij componeert daar muziek voor. Dus hij krijgt een film vanuit de hele wereld. We hebben nu een wereldpremière vanavond. Een van het British Institute. Nou, hij, die beelden worden gerestaureerd. Hij krijgt die film en hij schrijft daar muziek bij. En het is fantastische muziek. Het is geen slapstick muziek. Het is niet dat bij iedere knipoog
0: maar het is dus een hedendaagse componist.
1: Ja, een jonge jongen. Maar
0: die op
1: geweldig,
0: oude films...
1: Die op oude films nieuwe muziek schrijft.
0: Leuk.
1: Een beetje in de stijl. Nou, het is geweldig. En wij spelen dus vanavond in Tuschinski. Ik geloof dat ze morgen dicht gaan. We zijn echt zo'n beetje het laatste event. Dus in die prachtige...
0: De mooiste bioscoop van de
1: mooiste
0: wereld,
1: bioscoop,
0: hè?
1: Zo is dat. En dan voor de pauze hebben we ook een paar echte bekende filmklassiekers. Nino Rota, Schindler's List, natuurlijk,
0: mooi.
1: Met een geweldige jonge soliste. En dan twee zwijgende films. En na de pauze een film van Buster Keaton. Ja, en Buster Keaton, dat is een soort de minder bekende Charlie Chaplin. Het is ook gewoon nog echt een hele goede film.
0: Maar ik wil even weten, want jij bent dan dirigent. Maar je moet ook met dat beeld
1: kijken. Ja, dat is voor mij de grote uitdaging.
0: Zo, want
1: dus
0: dat
1: ik
0: moet...
1: kijk naar die film. Ja. Mijn partituur staat vol met aanwijzingen. Dus
0: je komt ogen
1: af,
0: tekort.
1: Dan weet ik precies waar we ongeveer moeten zijn. Loop een beetje voor, een beetje achter. Ja, er zit altijd een beetje speling. Maar dat maakt het ook wel heel erg spannend.
0: Zo.
1: En dus het is, ja, ik durf echt te zeggen dat het een hele geweldige mooie avond wordt. In Tuschinski. Kaartjes zijn te verkrijgen via Pathé Tuschinski.
0: Is het nou morgenavond, zei je?
1: Nee, vanavond. Dus
0: vanavond,
1: als je nog niks te doen in hebt.
0: En dan kunnen 800 mensen in, volgens mij. Dus
1: daarom,
0: er zijn nog wel wat kaarten.
1: Er zijn nog, nou, we gaan lekker, maar er zijn nog kaartjes.
0: Er zijn nog kaarten. Ik vind het een geweldige tip. Ik
1: en we spelen ook natuurlijk die filmklassiek topper Schindler's List.

0: vanavond dus live te zien en te horen in Tuschinski. Ga daarheen. Je hoorde natuurlijk het thema van Schindlers List van John Williams. En deze keer gespeeld door Jitschak Brommen. Ja, dan zijn we altijd aan het eind van de uitzending bij het cryptogram. De opgave was voorlopig nog vast in een boek van Esther Naomi Perkin. Ja, en er kwamen natuurlijk heel weinig foute oplossingen. Want zoiets kan je dan een beetje opzoeken, hè, Karel? Dat vinden we iets minder leuk.
1: Ja, een beetje goed googlen, dan had je hem. Maar ook weinig foute oplossingen. Weinig,
0: celinspecties was fout. Maar we hebben een goede eruit gehaald. Dus alle goede inzendingen, dank daarvoor. Beste Andrea, schrijft Karin van Prooijen. Voorlopig nog vast in een boek van Perkin heeft als oplossing van morgen tot alles in beweging komt. In haar nieuwste roman, waarin het leven rondom een gevangenisbewaarder, waar mensen vastzitten, zich afspeelt. Perkin is zelf ook gevangenisbewaarder geweest om haar studie aan de schrijversvakschool te bekostigen. Ja, dat is goed uitgelegd. Dat is wel mooi. Dan weten we weer een inkijkje van Esther Naomi Perkin. Jij krijgt, Karin, dat mooie boek van Cécile Huyne, Ik vertrek. Gefeliciteerd.

0: The Chase van Olivier Truan. Je hoorde Andreas Ottensamer, klarinet, en Daniel Ottens. Oh, de twee klarinetten waren het. Daniel is zijn broer, denk ik. Ik ga meteen naar Ab Nieuwdorp. Die staat hier naast me.
1: Goedemorgen.
0: We hebben het over de Amsterdamse penoten gehad. En we dachten al aan bijnamen. Want die hebben allemaal, weet je wel, Zwarte Lola en Mooie Manus. Ja. Dus we hadden al hier als technicus Magere Stijn en Don Carlo die de regie deed. En voor jou hadden we Ab Tuba bedacht.
1: Vind ik niet zo dreigend, hè? Nee, hè? Niet zo mysterieus dreigend, hè?
0: Ja, wat dacht je zelf?
1: Ja, nee.
0: Die grote.
1: Die grote. Ja, misschien is dat wel een beetje... Ja, die grote. Ja, ja.
0: En wat gaat die grote doen de komende 3 uur?
1: Nou, die gaat klein beginnen. met heerlijke muziek van Händel. En ja, een heel mooi groots lied over de aarde. De Earth Song straks. Heel mooi.
0: Oh, dat ja. is mooi. We gaan walsend naar het nieuws van 9 uur. Namelijk van Enrique Granados. Je hoorde de valse poeticos. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
2: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
1: Ook deze maand zijn er veel drone- en raketaanvallen. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. Als Meta niet binnen 2 weken reageert, stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. Het is nodig, zegt NS.
3: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
1: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen wat vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
10: We love you, president.
9: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ik zeg muziek en het woord Händel.

Trevor Pinnock dirigeerde zijn English Concerts in The Arrival of the Queen of Sheba uit Solomon van Händel. En met de aankomst van de koningin zijn we ook deze klassieke binnengegaan van woensdag 20 mei met straks een prachtig lied over onze aarde van de Amerikaanse componist Frank Ticelli. Maar eerst ja, de kracht van herhaling. La Follia, een oud-Italiaanse wijsje, gebruikt door veel componisten, zo ook door Antonio Vivaldi in zijn sonate voor twee violen en basso continuo.

La Folia, de gekte. Ja, oorspronkelijk een melodie uit het zuiden van Europa, toegeschreven aan het land Spanje. La Folie des Zes Spanje bijvoorbeeld, in de Franse versie. Maar ook opgepikt door Italiaanse componisten zoals Antonio Vivaldi en verwerkt in zijn sonaten voor twee violen en basso continuo, La Folia. Hesperion 21, onder leiding van Jordi Savall. En ja, mocht je bekend zijn met liederen uit de Thésée, volgens mij is Laudate Dominum ook gebaseerd op dat repeterende folia. Goed, nu muziek van Frank Ticelli. Hij schreef het stuk voor koor in 1992, The Earth Song. Muziek en tekst schreef hij, allebei dus, als een smeekbede en een belofte tegelijk. De aarde is verschroeid, het hart is verscheurd, oorlog en macht verblinden, maar toch, but music and singing have been my refuge, and music and singing shall be my light. Vier woorden staan er aan het begin en komen aan het einde weer terug als een antwoord op alles wat daartussenin klinkt. Sing, be, live and see. Frank Ticelli, Earth Song.

Dat waren twee van de bagatellen van de Britse componist Gerald Finzi. En die twee bagatellen volgden en die werden gespeeld door Michael Collins clarinet en Michael McHale piano op muziek van de Amerikaan Frank Ticelli. Zijn Earth Song, gezongen door Voces 8.

Muziek van Fried Kreisler. Fantastisch violist, maar ook componist van onder andere Schön Rosmarin. Gespeeld door violist Robert McDuffie en het Cincinnati Pops Orchestra. Onder leiding van Eric Kanzel. En dan gaan we naar de kettingreactie.

0: kettingreactie.
1: De rubriek waarin je met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. En ja, we hebben de stem van Frits Wunderlich even achter ons gelaten. Daar gingen een aantal afleveringen over in de kettingreactie. En we gingen gisteren luisteren naar de stem van Kathleen Ferrier in die aria uit Orfeo et Euridice van Christo Willibald Gluck. What is life?

Ja, die stem van Kevin Ver, die maakt nog steeds heel veel los. Zoals ook bij Martien Hovenstad. Hij schrijft: goedemorgen, Ab. Dierbare herinneringen aan de stem van Kathleen Ferrier. Doet mij denken aan een andere prachtige alt uit Engeland. Dame Janet Baker. Ook zo'n ongelooflijk mooie, warme stem en sympathieke uitstraling. Van haar leerde ik de Wezendonk-lieder kennen van Richard Wagner. Wagner schreef zelfs slechts vijf liederen voor zangstem en oorspronkelijk piano. De teksten zijn van zijn vrouw Mathilde Wezendonk. Prachtige liederen die doen denken aan de vier laatste liederen van Richard Strauss, maar dan wel vele jaren eerder geschreven. Misschien een idee om een van die liederen, die Wezendonk-lieder, te laten horen, gezongen door Janet Baker. Bij deze.

0: der Engelen. Een van de Wezendonck-lieder. Tekst van Mathilde Wezendonck, niet de vrouw hè, van Richard Wagner, maar wilde wel heel graag haar hart veroveren. Is ook eventjes gelukt, volgens mij. Maar in ieder geval onsterfelijk geworden als tekstschrijver van die liederen.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: gespeeld in die film door Robin Williams. Ja, Robin Williams als Peter Pan. John Williams dirigeerde ook het Boston Pops Orchestra in deze Flight to Neverland.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

film heet Hook. Film van Steven Spielberg, maar gaat eigenlijk over Peter Pan, die je nooit echt oud wordt. Eeuwig jeugdig en met jeugdig elan ook deze muziek gecomponeerd door John Williams. Peter Pan, destijds gespeeld.

Presto. Vierde deel uit het pianotrio nummer 2 van Ludwig van Beethoven, gespeeld door het Busch Trio. Fonkelnieuwe opname, dat wil zeggen alweer het volume nummer 2 van de Beethoven pianotrio. Ze zijn dus bezig met het opnemen van alle pianotrio's van Ludwig van Beethoven. En dit album, volume 2, is NPO Klassiek album van de week. Te vinden natuurlijk op onze website npoklassiek.nl.

0: De muziek in de Louvre, onder leiding van Mark Minkowski, in muziek van Joseph Haydn, finale uit symfonie nummer 104, Londen. Ja, en over Londen, Engeland gesproken. Zometeen muziek van een Vlaamse componist die dit jaar 70 is geworden. 70 kaarsjes mocht hij uitblazen, Jan van der Roost. Van een Vlaamse componist, maar klinkt heel Engels. Zijn Mars Hypernikon, zometeen gespeeld door de Corey Band. Dat en veel meer in deze klassieke van Avro Tos op NPO Klassiek.
1: NPO Klassiek, podcast.
2: Dit is de vijfde van de vijfde van Beyoncé.
3: Wie is dat? Is het iets Duits?
4: Rosalia.
5: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
3: Ik ga luisteren naar je.
5: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
3: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
5: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draag deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
1: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ster. Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
12: We love you, president.
11: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
13: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Tukjanen, Simon Keenly-Site, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en het komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal geweldsincidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

van de grootste nog levende componisten als het gaat om blaasmuziek en veel meer. Hij schreef veel meer, ga ik ook laten horen in de klassieken een andere keer. Dit was zijn Mars Hypernikon, gespeeld door The Corey Band, een van de brassbands, top brassbands uit Engeland, onder leiding van Philip Harper. Muziek van Jan van der Roost. 70 jaar geworden op begin maart. En die verjaardag wordt nog eens groots gevierd in het Lemmens Instituut in Leuven op 26 juni aanstaande. Dat is mooi. En nu van muziek die heel recent is, naar muziek die wat eeuwen terug werd gecomponeerd door Claudio Monteverdi. Zijn opera L'Incoronazione di Poppea, daaruit het beroemde duet Portimiro Portigore, beroemd geworden dankzij deze uitvoering door Philippe Jarouski en door Nuria Rio.

komen naar het Festival Oude Muziek Utrecht. Eind augustus, begin september. Dan kan je hen live meemaken. En ik kan me voorstellen dat we ook bij Avro Tros hier op NPO Klassiek een van hun concerten zullen uitzenden. Dat weet ik nog niet zeker, maar ze zullen in ieder geval optreden in Utrecht. L'Arpeggiata met en onder leiding van Christina Ploehaar. Nouria Rial in dit geval erbij. En Philippe Jarouski in het duet Portimiro Porticoro uit L'Incoronazione di Poppea. De kroning van Poppea. Claudio Monteverdi. En nu muziek van Alexander Glazunov, zijn vijfde symfonie, geschreven in het jaar 1895. Inmiddels was hij 30 jaar oud en was een wonderkind. Maar tegen die tijd geen belofte meer, maar een componist die zijn eigen stem had gevonden. Die stem die klinkt in dit werk heroïs en breed. De symfonie wordt niet voor niets de heroïsche genoemd. De vijfde, dat heeft misschien iets te maken met dat nummer. De vijfde van Beethoven heeft ook iets heroïs. De vijfde van Mahler ook trouwens. En de vijfde van Glazunov. Dus ook thema's die zich langzaam ontvouwen en transformeren, zoals een landschap dat je pas echt ziet als je er rustig doorheen bent gelopen en dan misschien boven op een bergtop staat om te kijken waar je vandaan komt. Muzikoloog Richard Taruskin omschreef Glazunov ooit als Tchaikovsky zonder het extreme pathos. Precies in het midden, nationalistisch en cosmopolitisch, Russisch en Europees. De beste van de twee combinaties, the best of both worlds. En die combinatie die werkt aanstekelijk, zo ook bij jongere componisten. Want Igor Stravinsky die zat in de zaal, hoorde deze vijfde van Glazunov en werd geïnspireerd om zijn eigen eerste symfonie te componeren. Zijn allereerste grote werk, Opus 1 van Stravinsky. Wij luisteren op deze woensdagochtend dus naar de vijfde van Alexander Glazunov, gespeeld door het Symfonieorkest van de Bijbelse Omroep onder leiding van Neeme Järvi.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, dat was hem. De vijfde symfonie, de heroïsche. Met prachtige erupties in het orkest. Symfonieorkest van de Bijzen, omroep onder leiding van Neeme Jervy. Een werk van Alexander Glazunov. En na dit heroïsche even de kalmte weer opzoeken.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Nelson Freire speelde de berceuse van Frédéric Chopin. Nu een multitalent. Nicholas Lanier was een man voor wie één beroep gewoon niet genoeg was. Hij was een homo universale, een renaissance man. Componist, zanger, luitist, schilder en de allereerste Master of the King's Music. Een titel die hij in 1625 ontving van koning Charles I van Engeland. En die tot op de dag van vandaag bestaat aan het Britse Hof. Zijn lied No More Shall Meads Be Decked With Flowers is een setting van een gedicht van Thomas Carew. Liefdesbelofte in vier verzen gebouwd op een herhalende charconne baslijn. Dezelfde techniek die Purcell later zo ontroerend zou gebruiken in When I'm Laid in Earth. De melodie varieert, de baslijn blijft zoals een goede belofte dat hoort te doen. Nicholas Lanier, No More Shall Meads, gezongen door Lucille Richardot.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wandel met Cailavax, Capelle Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cailavax.nl. Loop je mee?
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De Stoet. Kaarten via cailavax.nl. Loop je mee?
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten, wat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet goed genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met de kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners en medewerkers in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei, op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Tickets, o-festival.nl.
4: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
5: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
4: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
8: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

begin van Children's Corner van Claude Debussy, Dr. Gradus ad Parnassum, Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. En het begin, ja, nu naar het einde, dat wil zeggen het laatste pianoconcert dat Mozart schreef, in het jaar 1791, het jaar van zijn dood. En toch klinkt het werk niet als een afscheid. Het klinkt als iemand die precies weet wat hij doet en nergens meer iets te bewijzen heeft. Pianoconcert nummer 27 dus, in Bes groot, ademt rust. Niet zozeer de rust van iemand die het opgeeft, nee, maar de rust van iemand die is aangekomen. Dialoog tussen piano en orkest is zo natuurlijk, zo ongedwongen, alsof ze al jaren samen musiceren en geen woord meer nodig hebben om elkaar te begrijpen. Het is een kwestie van telepathie. En dat is precies ook wat er tussen Maria João Pires en Claudio Abbado was. Twee muzici die elkaar zo diep verstonden dat hun samenwerking voelde als ze samen in dezelfde adem zitten. Daarbij ook nog eens het Orchestra Mozart, door Abbado zelf opgericht als zijn persoonlijke droom. Een orkest van jonge muzici uit heel Europa. Ja, dat geeft dit concert de lichte kamermuzikale transparantie die het verdient. Nog even alles op een rijtje. Maria João Pires, solist. Orchestra Mozart, onder leiding van Claudio Abbado. Mozarts pianoconcert nummer 27.

0: Maria Zaupiers en het Orchestra Mozart, onder leiding van Claudio Abbado, in muziek van Mozart, namelijk zijn pianoconcert nummer 27.
1: De klassieken met.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

van de mooiste opnames van de Missa Criolla in handen van Musica Temprana, onder leiding van Adrián Rodríguez van der Spoel. En hij was ook een van de zangers te horen samen met Álvaro Pintoleón in Del Carnavalito Yaraví. Muziek van Ariel Ramírez uit Zuid-Amerika. En ze zijn ook weer bij dit jaar ook Musica Temprana op het Festival Oude Muziek Utrecht. Meer informatie over het aanstaande festival eind augustus, begin september, oudemuziek.nl.

vond hem alles behalve wild. Ook al heet deze traditional The Wild Colonial Boy. Muziek in ieder geval gespeeld, deze traditional, door Barry Douglas. En nu muziek van Antonín Dvořák, een deel uit zijn Amerikaans kwartet, om precies te zijn, strijkkwartet nummer 12, gespeeld door het Pavel Haas kwartet.

0: finale uit het Amerikaans strijkkwartet. Strijkkwartet nummer 12 van Antoni Dvorak. Gecomponeerd in Amerika natuurlijk, want hij was daar een tijdje conservatoriumdirecteur in New York. Gespeeld door het Pavel Haas kwartet. Nee, ik ga niet zeggen mijn naam is Haas. Nee. Maar straks de muziekfabriek met Selma van Dijk. En Selma is hier. Hoi, Selma.
1: Hoi. Ja.
0: Wat ga je doen?
1: Nou, we gaan natuurlijk ook, net zoals jij, weer heel veel mooie muziek draaien. En wat heel leuk is, Karien vraagt altijd waar mensen nog een beetje op nasudderen. Hè, voor een mooi moment. Nou, ik heb ook iets waar ik op nasudder. Ik was met twee vriendinnen op vakantie. En daar waren we naar een château geweest. Château des Dames. Daar hebben allemaal sterke vrouwen gewoond. Ja, en daar hoort natuurlijk muziek bij van een sterke Franse vrouw. Ja, dit wordt heerlijk. Dan gaan we zo meteen heerlijk op weg dromen.
0: Straks horen we wie dit is.
1: En straks ga ik vertellen wie het is. Ja, ik moet wel een cliffhanger hebben natuurlijk.
0: Is het Louise van Ranck? Nou ja, dat horen we dus straks allemaal.
1: Dat horen we straks,
0: nee,
1: ja.
0: Niks weggeven, niks wegraden. Dat zometeen in de muziekfabriek. Is nog wat lentegeluiden van Johann Strauss junior. Frühlingsstimmen wals, gespeeld door de Wiener Johann Strauss Orkest. Onder leiding van Willy Boskowski. Welke vrouw? Fijne middag. Willy.

Ja, hij is toch wilder dan ik dacht, hè, die Wild Colonial Boy. Ik heb hem net al gedraaid, maar hij kwam er gewoon weer even tussendoor. Even, wilde ze nog even aandienen. Ondertussen waren wij op zoek naar de klanken van Johann Strauss Jr. Ondertussen gaat hij lekker door op de piano. Wild Colonial Boy. En ondertussen gaan wij zelf maar denken, wie is het toch, die vrouw? Louise Verijnk of misschien Maria Therese van Paradies? We horen het straks. En ik kijk even naar de overkant. De lente is aangebroken. Jawel, we gaan naar de Frühlingsstimmen, stemmen in mijn hoofd.

0: Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoclassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De stichting pleitte voor een test op een andere plaats in het land, maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen, alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Selma van Dijk.

Anton Spronk op cello en Daniel van der Hoeven op piano speelden een bewerking van Giotta, de vierde van de 7 canciones populares españolas van Manuel de Falla. Welkom bij de Muziekfabriek. Met vandaag een bezoek aan een beroemd Frans kasteel dat ook wel bekend staat als het Château des Dames. Verder natuurlijk weer heel veel mooie werken van bijvoorbeeld Nicolas Matthäus en ook van Händel. En wij willen ook deze woensdag weer van jullie weten, waar word jij blij van? Waar sudder je nog even lekker op door? Wat tovert een lach op jouw gezicht? Dan zoeken producer Loes en ik daar mooie muziek bij. Laat het ons weten via de NPO Luister-app.

0: Sharon Kaam op klarinet en Johannes Peitz op bassethoorn speelde samen met het MDR Symfonieorkest onder leiding van Gregor Bühl het concertstuk voor klarinet, bassethoorn en orkest nummer 2 van Felix Mendelssohn.
1: Lekkere track. Selma's track van de dag.
0: Onlangs was ik een paar dagen naar Frankrijk met twee vriendinnen. Heerlijk even ontspannen, bijkletsen, lekker eten. Ja, je bent in Frankrijk, hè? En we hebben ook nog een tripje naar het Loire-gebied gemaakt, waar we prachtige kastelen hebben bezocht. Waaronder het wereldberoemde Château Chenonceau. Je kent het misschien wel. Dat is voor een groot deel over de rivier de Cher gebouwd. En het water dat stroomt dan door 5 poorten. Nou, het is gewoon een fantastisch plaatje. Ja, en het wordt ook wel het Château des Dame genoemd, het vrouwenkasteel. En dat is ontstaan nadat Hendrik II het kasteel had geërfd en hij schonk het vervolgens aan zijn maîtresse, Diane de Poitiers. Maar na Hendriks dood liet zijn echtgenote Catharina de Medici Diane uit het kasteel zetten om er vervolgens zelf lekker haar intrek te nemen. Daarna heeft ook nog Louise van Lotharingen er gewoond. Zij rouwde in het kasteel over haar overleden echtgenoot, koning Hendrik III. Ze woonde in een zwart vertrek. Ja, en dat was zo bijzonder om in die donkere kamer te zijn geweest. Ik ben sowieso altijd van onder de indruk, hoor, dat je door die gangen en die vertrekken dwaalt waar ooit ook die bijzondere vrouwen hebben gelopen. Ja, en als ik het dan toch over bijzondere Franse vrouwen heb, dan kom je in de muziek vanzelf uit bij Louise Farenc. Deze componiste en pianiste was in de 19e eeuw de enige vrouwelijke professor aan het Conservatorium van Parijs. Van haar nu het tweede deel uit haar sonate voor cello en piano in Bes groot. Ik doe even mijn ogen dicht. Dwaal nog even door het kasteel.

Dat was het tweede deel uit de sonate voor cello en piano in Bes Groot van Louise Varenk. Uitgevoerd door David Berlin op cello en Benjamin Martin op piano.

0: Countertenor Jakub Jozef Orlinski zong de aria Coronato il Crin d'Aloro uit Agrippina van Händel. En hij werd begeleid door Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emelianichev. En daarvoor hoorde je violiste Leila Shaeg op viool. En zij dirigeerde daarbij ook La Centavoglia. En zij speelde Ricercata van Nicola Matteis.
1: Mooi moment.
0: Ja, we vroegen eerder naar jouw mooie moment. Waar word je vrolijk van? Waar sudder je nog op door? Nou, Jetka die stuurt een foto van een boeket met prachtige rode rozen. Zij zegt daarbij, hallo Selma, ik vond dit boeket kant en klaar in de container van de bloemist. Zo zonde. Maar nu staat het mooi nog even bij mij. Blij mee. En Leida zegt, zojuist ruim een uur met mijn vriendin uit Tasmanië gesproken. Is altijd als vanouds en heel gezellig. Ook al is ze al 26 jaar geleden geëmigreerd. Groetjes van Leida. Wat nou, fijn dat jullie nog steeds zo contact kunnen houden. En als laatste een bericht van Gerard. We zijn bezig met het boeken van een reis naar Zweden voor de zomervakantie. Terwijl we ons verdiepen in de wandelroutes die we daar kunnen maken, krijgen we er steeds meer zin in. Het lijkt ons een prachtig gebied om te ontdekken. We kijken er echt naar uit. Nou, dat begrijp ik helemaal, Gerard en Thea. Wat een mooi vooruitzicht. Speciaal voor jullie vakantiekriebels draaien wij de Zweedse tänze van Max Broeg.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Zweedse dansen van Max Broeg, uitgevoerd door het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Kurt Mazur, voor de vakantiekriebels van Gerard en Thea. En ook jullie bedankt, Jetka en Leida.
1: De Muziekfabriek met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

0: Sopraan Marie Eriksmoen zong Bailero uit de Chant d'Auvergne van Joseph Canteloup en werd daarbij begeleid door het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Edward Gardner. En dat sloot aan op muziek van Andrea Morricone voor de film Cinema Paradiso, uitgevoerd door violist Itzhak Perlman samen met de Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van John Williams. Ja, op deze dag, 20 mei 1911, werd een van de meest geliefde Nederlandse schrijfsters geboren, Annie M.G. Schmid. Ja, iedereen kent wel een kinderboek, een gedicht, een lied, toneelstuk, hoorspel, tv-serie of musical van haar. En legendarisch was natuurlijk ook haar samenwerking met Harry Bannink, die veel van haar teksten op muziek zette. Annie M.G. Schmid stond bekend om haar enorm droge gevoel voor humor, maar ze kon ook verrassend pittig uit de hoek komen. Zo liet ze in de jaren 50 iemand in een hoorspel zeggen dat hij die ander een schop onder zijn achterwerk zou geven. Nou, het regende vervolgens opzeggingen bij de VARA die het hoorspel destijds uitzond. Dat was toch werkelijk ongehoord, zulk in taal op den radio. Nou, het is vandaag niet alleen de geboortedag van Annie M.G. Schmid, maar ook Wereldbijendag. Ja, en als je dan Annie M.G. Schmid en de bij combineert, dan kom je maar bij één liedje uit.
1: Als ik bloemen krijg, dan ben ik o zo blij. Want ik hou zo van een

Het was avond, het was heerlijk zomerweer. En we aten eerst een krentenboterham. Het was voor allebei de eerste liefdesnacht. Hij was o zo teder voor me en zo zacht. Ik had een heel eenvoudig

Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? In uw duim of hier op zee of in uw dee? Is dat ook zo op gaan zwellen? Nou, ik kan u wel vertellen, het was gewoon een hele luchtballon bij mij.

0: zijn kraan om te luisteren naar de dominee die sprak. En toen ik mijn hand in het kerkenzakje stak. Daarom zeg ik altijd tegen mijn vriendin: pas toch op en steek je hand nooit ergens in. Maar het is moeilijk, want geloof dat mij gerust. Soms doet men het zo volkomen onbewust. Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? Nou, ik denk nog aan de laatste keer bij mee. Op een avond in Zaltbommel, het was geen bee, het was een hobbel. En die steken niet hoor, maar wel een beetje. Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? Was er ook zo een van zoemen weer voorbij? In augustus in de duinen, was het ook zo'n grote bruine? Nou, dat was dus allemaal de bij als die bij. Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? In het bot of in de veeën van de hee? Was het ook ontzettend pijnlijk? Maar dan was het hoofd waarschijnlijk net zo'n akelig bij als die bij. Net zo'n akelig bij als die bij.
1: Ja, heerlijk. Bent u ooit wel eens gestoken door een bij? Gezongen door Connie Stewart. En die tekst die was natuurlijk van Annie M.G. Schmid, muziek van Harry Bannink. Zometeen, na het nieuws van 1 uur, gaan we verder met de muziekfabriek. En nu hoor je nog het tweede deel. De mazurka uit Mazeppa van Marie-Clémence de Grandval. Heel graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
5: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Railschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen moeten overnachten die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Bij een uitslaande brand in een dierentuin in het Friese Veenwoude zijn meerdere dieren omgekomen. De brand brak uit in een loods van Sanjes Zoo. Daarin stonden ook dieren en een deel kon niet worden gered. Sanjes Zoo is onderdeel van een speel- en dierenpark. Het park heeft zo'n 40 diersoorten en is ook een dagbesteding voor mensen met een beperking. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Hij was trainer van FC Slovacko. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog en zien we vaker de zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
5: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Selma van Dijk.

Alison Balsam speelde het derde deel uit het trompetconcert in S groot van Joseph Haydn en werd daarbij begeleid door de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Douglas Boyd. Welkom terug bij de Muziekfabriek. Zometeen een mooie tip om je tuin of je buurt te vergroenen. Maar nu eerst muziek van Fanny Mendelssohn.

0: Het Kaleidoscope Chamber Collective speelde het eerste deel van het pianokwartet in Aschgroot van Fanny Mendelssohn.
1: Goed idee.
0: Ja, we zitten in de week van de biodiversiteit. En misschien heb je er al van gehoord, maar het wipseizoen is weer geopend. Het NK Tegelwippen is dat, hè? Dat is van start gegaan. Ja, echt van 19 maart tot en met 31 oktober kan iedereen meedoen. Het idee is simpel. Wip tegels uit je tuin, vervang ze door groen en help jouw gemeente aan de winst. Voor, achter of geveltuin, alles telt mee. En het is gewoon hard nodig, want al die tegels die zorgen voor problemen. Regenwater kan nergens heen, waardoor straten en kelders sneller overstromen. Op warme dagen houden stenen juist extra hitte vast. En ondertussen hebben insecten, vogels en andere dieren steeds minder plek om te leven. Dus, hup, die tegel eruit, plant erin. Meer bloemen, meer bijen, meer koelte en een fijnere leefomgeving. Want een groene tuin die helpt niet alleen de natuur. Je wordt er zelf gewoon ook vrolijker van. Wippen dus die tegels en creëer een nieuw stukje groen. Een beetje wildernis, net zoals deze muziek. Die trouwens ook past bij het weer dat eraan gaat komen. We gaan luisteren naar De Lente Keert Terug uit De Nieuwe Wildernis van Bob Zimmerman.

De lente keert terug uit De Nieuwe Wildernis van Bob Zimmerman. Uitgevoerd door Erik Vloeimans op trompet samen met het Metropoolorkest onder leiding van Ernst van Tiel. En wil je nou nog meedoen aan die tegelwipactie en je tuin groener en lente klaarmaken? Kijk dan op www.nk-tegelwippen.nl.

0: Dat was een bewerking van de eerste van de drie liederen voor zangstem en piano van Federico Mompou, uitgevoerd door duo Le Coultre en Van Hees. En daarvoor zong tenor Fritz Wunderlich im wunderschönen Monat Mai uit Dichterliebe van Robert Schumann. Met daarbij op piano Hubert Giesen.
1: De Muziekfabriek met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: De Finse componist Jean Sibelius die werd aan het begin van zijn carrière gevraagd om een stuk te schrijven voor studenten in Viipuri, als ik het goed zeg, in Finland. En dat werd uiteindelijk Karelia-muziek. Een stuk van ruim 40 minuten. En die naam die was gebaseerd op de regio Karelië, dat deels in Finland ligt. Maar tijdens de première kwam Sibelius er al snel achter dat het publiek, bestaande uit alleen maar studenten, niet zo ideaal was als hij had gehoopt. Je kon geen enkele noot horen. Iedereen stond op om te juichen en te klappen. Dat schreef hij later naar zijn broer Christian. Nou, vandaag hoor je de Karelia Suite. Dat is een verkorte versie van dat stuk Karelia-muziek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi speelde de orkestsuite Karelia van Jean Sibelius.
1: Hit van de week.

0: Smile.
1: Ja, Smile van Charlie Chaplin. Hij schreef het voor zijn film Modern Times. En je hoorde het hier gezongen door Stacey Kent. Met daarbij Jim Tomlinson op tenorsaxofoon. En ze werden begeleid door Quator Ebene.

0: de Danish String Quartet speelde Five Sheep, Four Goats. En dan zou ik bijna willen zeggen zometeen blaadwerk. Maar het is natuurlijk maatwerk zometeen met Sander Zwiep.
1: Ja, mooi mensen. Het is exemplarisch voor hoe wij op kantoor 's ochtends lachen met elkaar samen. Geloof je trouwens in buitenaards leven?
0: Nou, het lijkt me zo gek als het er echt helemaal niet zou zijn.
1: Nee. Nee, want Trump is natuurlijk allerlei dingen aan het declassificeren momenteel. Allemaal nieuwe UFO-documentjes. Dus ja. Ja, daar kun je helemaal gaan inlezen. Wij draaien zo meteen muziek die er een klein beetje mee te maken heeft.
0: Oh,
1: van John Williams.
0: Ik ben heel benieuwd. Dat en nog veel meer natuurlijk zometeen in maatwerken. Wij hebben tot slot van de muziekfabriek nog deze Slavische dans voor orkest nummer 6 van Dvorak voor je. Heel veel plezier zo bij maatwerk en nog fijne dag verder.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
4: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat die aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van een landelijke organisatie of politicus en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer. Buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
3: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter horen, beter leven.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
7: Wie ogen als schotels heeft als het over UFO's gaat, die beleeft bijzondere tijden door Donald Trump. Want de declassified documents vertellen van veel vreemde voorvallen. En wij zien ze ook vliegen.
8: Maatwerk.
7: Op een BMX, voor de maan langs.
8: Met Sander Zwiep.

0: En sommige mensen vergelijken deze filmmuziek met een hamburger uit een fastfoodrestaurant. Maar goed, op zijn tijd is een hamburger toch heerlijk en het zit hartstikke knap in elkaar. E.T., John Williams dirigeerde het London Symphony Orchestra.
1: De bestemming.
0: Ik weet niet of ze daar een fastfoodrestaurant hebben. Wij zoeken weer een plaats in Nederland. En als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Annie M.G. Schmid, Daniek Tolhoek en René Verhulst. Drie mensen. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Annie M.G. Schmid, Daniek Tolhoek en René Verhulst.

De muziek vanmiddag staat een beetje in het teken van een beroemde transatlantische vlucht. Iets met een Spirit of St. Louis. En het Zephyro, dat verwijst naar een belangrijke dominante windstroom. Dit ensemble heette Zephyro met hoboïst Alfredo Bernardini en muziek van Tommaso Albinoni. Als piloot moet je ook alles weten van windstromen en hoe je vliegtuig daarop reageert en hoe je moet vliegen überhaupt. Nou, dat is wel besteed aan de heer Daniel Harding, piloot en dirigent. Ja, hij heeft twee ambachten helemaal in de vingers. En zo kwam het wel eens voor dat hij een orkest mocht transporteren via de lucht. Dan had hij een orkest uit Italië aan boord. En er was ook een journalist bij en die schreef achteraf: Air France vlucht 1205 maakt zich klaar voor de landing. Een stem klonk vanuit de cockpit door de intercom. Het was piloot Daniel Harding. Bedankt dat u vandaag voor Air France hebt gekozen. En vergeet niet, de repetitie is om 6 uur vanavond. Daarop barsten de passagiers uit in applaus en gejuich.

0: Een deel uit Johannes Brahms' Troost voor nabestaanden. Ein deutsches Requiem, wie lieblich in deine Wohnungen. Gezongen door het Zweeds Radiokoor en daarbij het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van de man die dus ook piloot is, Daniel Harding.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Een andere piloot begon op 20 mei 1927 aan een vluchtje. Nou ja, vlucht mag je wel zeggen. Hij probeerde met een eenmotorig vliegtuig de Atlantische Oceaan over te steken. Als eerste, Charles Lindbergh was het. Hij kwam nauwelijks van de grond, want heel dat vliegtuig was volgeladen met benzine om de overtocht maar te redden überhaupt, om niet in die oceaan neer te plonsen. Sterker nog, destijds was het heel normaal dat vliegtuigen briefkaarten en wat andere poststukken meenamen. Zelfs zo sympathiek om het sneller te brengen. Hij zei, nee, daar gaat alleen benzine mee, alleen brandstof. Ik geloof dat hij nog net zijn ondergoed bij zich had. Maar daar ging die hoor. Het werd een legendarische vlucht. Hij had niet eens een radio aan boord, want ja, dat woog te veel. Dus daar, met alleen maar het suizen, het zoomen van die motor voor zijn neus, vloog hij over de grote oceaan. En ja, wat voor muziek zou erbij kunnen horen in het hoofd van Charles Lindbergh. Dit is het St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Sletkin.

0: De Fantasia on a Theme by Thomas Tallis. Muziek van Ray Vaughan Williams. Door het St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Sletkin. En het was de Spirit of St. Louis. Dat was de naam van het vliegtuig waarmee Charles Lindbergh op 20 mei 1927 de lucht inging op weg naar Le Bourget.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Auf Flügeln des Gesanges van Mendelssohn door Benjamin Apple en aan de piano James Bayeux. En net met die sappige close harmony strijkers en nu-nu-nu zang. Breakfast at Tiffany's met die glansrol voor Audrey Hepburn. Ook een beetje onze Audrey, hè?
1: En u spreekt zeer goed Nederlands met een tikje een Hollands accent. Hoe komt dat?
2: Omdat mijn moeder Hollands is en ik de oorlog in Holland heb doorgebracht.
1: Ja.
2: Ik heb er 8 jaar lang gewoond.

Deze Sicilienne is nog maar een peuter. Ja, is nog maar 3 jaar oud. 2023 in première gegaan. Het concert voor orkest van Kevin Putz uit St. Louis. St. Louis Symphony Orchestra, daar droeg hij het ook aan op. En aan zijn vriend, dirigent Stefan Deneve. En deze mensen voeren het ook uit. Een indrukwekkend concert sowieso ook, om het helemaal te beluisteren. Want Kevin reflecteert erin ook op allerlei ook bijzonder dramatische gebeurtenissen uit de Verenigde Staten van de afgelopen jaren. Over de kracht van muziek gesproken. Zometeen de 7e symfonie van Bruckner. Muziek van Joep Fransens, John Philip Sousa, Ludwig van Beethoven en Gabriel Fauré. Tot zo.

0: Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
1: Stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
1: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
4: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag door de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten de gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen droog, meer zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren. Maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
8: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: De Pavane van Fauré, gespeeld door het orkest van St. Louis, onder leiding van Lennon Sletkin. Als je een leuke baan zoekt, dit orkest heeft allerlei vacatures, zie ik op slso.org. Van bartender tot chauffeur en van technicus tot coördinator philanthropy. Die laatste functie zorg jij voor een goede relatie met alle donateurs en zoek je ook nieuwe geldschieters. En zelf hoef je dan niet van liefdadigheid te leven, want ik lees, het jaarsalaris is $200.000 plus tandartszorg.
1: De bestemming.
0: Ja, en dan maak je kans niet op $200.000, maar op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking als je raadt wat de bestemming van vandaag is. En de hints zijn Annie M.G. Schmid, Danique Tolhoek en René Verhulst. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Annie M.G. Schmid, Danique Tolhoek en René Verhulst.

Pianotrio nummer 9 in Bersgroot door het Busch Trio. En zij hebben heel veel mooie muziek van Ludwig van Beethoven op een album staan. Het is het album van de week en je vindt het via npoklassiek.nl. Scroll een beetje omlaag en dan zie je aan de rechterkant de albumvoorkant. Klik erop en luister mee.

0: Muziek om met opgeheven hoofd te ondergaan. The sun never says to the earth, you owe me. Voetjes Eet zong die muziek van Dan Forest na een blik op het sterrenbeeld Zuiderkruis in de suite Looking Upward van John Philip Sousa.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En nu het eerbetoon dat Anton Bruckner bracht aan zijn grote idool Richard Wagner. Dat horen we in het langzame deel uit zijn 7e symfonie. Het werd aan zich al een doorbraaksymfonie voor Bruckner. En in dat langzame deel is het echt zijn gevoelens richting Wagner, met het idee in zijn hoofd dat Wagner niet lang meer te leven had. En hij wist het zelfs zo te wenden dat hij een triangel en een bekken inzet in dit deel. En dat was voor Bruckner best wel bijzonder. Maar ja, zo markeerde hij toch hoeveel hij voelde voor Wagner. Daniel Barenboim dirigeert de Staatskapelle Berlin.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De Staatskapelle Berlin, onder leiding van Daniel Barenboim, met het tweede deel uit de zevende symfonie van Anton Bruckner. Op 30 december 1884 was de première en begon het grote succes voor Bruckner met deze symfonie, die zevende. Nou, de echte Bruckner-fan is inmiddels in hogere sferen. En voor de anderen is hier Frank Sinatra met zijn gevleugelde song over de ouderwetse grandeur van het vliegtuig. Vroeger, toen er nog in vliegtuigen werd gerookt en de stoelen er nog breed en diep waren. Met de ervaring van de huidige budgetluchtvaartmaatschappijen was het vast een heel ander liedje geworden.

Ja, die herkenbare stem van The Voice, the chairman of the board, All Blue Eyes. Misschien had je zelf ook wel een andere bijnaam voor. Frank Sinatra met Come Fly With Me. Muziek van Jimmy Van Heusen en het orkest van Billy May. Met big band klanken, einde van uur 2 van Maatwerk. Zometeen Edward Grieg en zijn Peer Gynt-suite. En aandacht voor organist. Een man die op prachtige orgels in Nederland in de jaren 90 heel veel cd's heeft opgenomen. Bram Beekman. Organist Wouter van der Wild vertelt over een aanstaand Memoriam-concert. Dat en meer zometeen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, acht of negen dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou iedereen eigenlijk binnen 2 weken moeten screenen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles volgens plan verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer, in het oosten nog een enkele bui, verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen en het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
5: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
6: Ja.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, lekker manisch melodietjes zappen hier. Als je dacht dat mashups, medleys en andere onzalige poppoedies alleen iets van tegenwoordig waren. Nee hoor. Johan Strauss junior die wist ook al heel goed dat het publiek gek was op zulke greatest hits compilaties. De Wiener Philharmoniker speelde hier de Künstler Quadrille nach Motiven berühmter Meister. Alleen maar de lekkerste stukjes.
1: De bestemming.
0: Maar in Maatwerk eten wij ook gewoon de korstjes op, hoor. Alles. En we zoeken een bestemming van vandaag. Als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Annie M.G. Schmid, Daniek Tolhoek en René Verhulst. Drie mensen. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Annie M.G. Schmid, Daniek Tolhoek, René Verhulst.

0: En misschien kwam deze muziek nauwelijks boven het bandgeruis of het windgeruis als je in de auto of in de trein zit uit. Het was misschien ook wel de bedoeling. The Fruit of Silence. Muziek van Petris Vasks door het Est Philharmonische Orkest met accordeonist Xenia Sidorova. En een subtiele hint naar de bestemming misschien wel, want daar hebben ze ook iets met fruit, met fruit. Organist Bram Beekman is een grote naam in de Nederlandse orgelwereld. Hij had programma's op Omroep Zeeland, doorkruist het hele land voor concerten, had een schare leerlingen. Op 30 maart 2016 overleed Beekman. Dat is inmiddels 10 jaar geleden. Organist Wouter van der Wild is een van zijn leerlingen. En Wouter, er staat iets moois aan te komen, geloof ik.
1: Dag Sander. Op 23 mei spelen wij als oud-leerlingen van Bram Beekman in de Oostkerk in Middelburg een concert ter nagedachtenis aan Bram. Bram overleed 10 jaar geleden. En Bram was natuurlijk bekend als zeer virtuoos organist. En ik denk ook wel vanwege zijn verfijnde Bach-opname. Hij nam in de jaren 90 al het werk van Bach op Nederlandse historische orgels. We gaan dus ook Bach spelen. We gaan ook eigen werk van Bram spelen. In dat kenmerkende authentieke idioom van hem. En ook nog andere muziek die ons sterk aan Bram doet denken. We gaan het met z'n vijven doen. Tanny van Loon, Ruud Huibrechts, Gerben Maurik, Jan Willems en ikzelf, Wouter van der Wild. Wij spelen dus op 23 mei in de Middelburgse Oostkerk, waar Bram organist was, om 8 uur 's avonds.

0: En hier was het Bram Beekman op het orgel van de Martinikerk in Groningen in de Fantasia in C klein. Een wat minder bekend werk van Johann Sebastian Bach. Prachtig hoe je hier speelt met spanning en ontspanning in die akkoorden en hoe het stuk verloopt. 23 mei aanstaande, 23 mei, 8 uur 's avonds in de Oostkerk Middelburg. Een gratis toegankelijk concert in memoriam Bram Beekman. Ga voor meer informatie naar deoostkerk.nl/programma. Dus deoostkerk.nl/programma.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En Peer Gynt, nog een subtiele bestemmingshint met de nadruk op Peer. Want ook die en ze dazzle en ze ben zo sappe he. De eerste Peer Gynt-suite van Grieg wordt hier gespeeld door het symfonieorkest van de stad, waarna dat legendarische vliegtuig van Charles Lindbergh is vernoemd, St. Louis. 20 mei 1927 steeg Charles op, dankzij geldschieters uit die stad. En wie betaalt, bepaalt. Blijkbaar.

Is toch de perfecte wekkermuziek dit, als je 's ochtends niet direct uit je bed kunt komen. 15 minuten lang, die Peer Gynt suite nummer 1 van Grieg. Dan kun je nog even snoezen. En ondertussen ook dat omvloerste gedragen deel Olsen's Dood. Het klonk net bijna alsof er geen geluid meer uit de speakers kwam. Na dat deel kwam Anitra's Dans. En die triangel aan het begin lijkt een soort wekkertje. Kom maar jongens, wakker blijven, wakker worden. En als je dan door die triangel heen bent geslapen, dan maakt die bergkoning je alsnog wakker. Met zoveel geweld dat deze muziek ook in de hardcore scene is gesampled. Dan ben je een hele grote. Oké, Grieg was 1,52 meter, maar toch een hele grote.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Muziek van César Franck, uitvinder van de kiemceltechniek in de muziek. Beetje een ingewikkeld verhaal, maar ja, zo plant je eigenlijk een zaadje muzikaal en dat kun je dan uitbouwen. Heeft te maken met de bestemming van vandaag. Er zit een grote internationaal bekende zaadveredelaar. Je hoort hier Kalefax met die muziek van Franck. Na Gins bloeien de appelbomen. Klopt ook met de bestemming. Accentus zong die muziek van Toivo Kyllä.

0: de bestemming.
1: Annie M.G. Schmid, Danique Tolhoek en René Verhulst. Zij waren de hints voor vandaag. Dagfinaliste is geworden Jantine Petra van der Ridder. Ze schrijft: het is Capelle op Zuid-Beveland, dat bekend staat als de bloesem van Zeeland vanwege de vele fruitteelt in de omgeving. Annie M.G. is er op 20 mei 1911 geboren. Er staat een borstbeeld van haar bij haar geboortehuis en er is zelfs een Jip en Janneke wijk naar haar figuren vernoemd. Danique Tolhoek, de talentvolle Ajax-voetbalster, is er ook geboren. Ze begon bij VV Capelle. René Verhulst, de huidige burgemeester van Ede, is er ook geboren. Voilà, klopt als een bus. Het dorp waar ik als puber verlekkerd naar dure synthesizers keek bij Den Dekker Muziek. Dorp met het Fruit Tilt Museum. En Thomas Oliemans zingt en speelt onder de appelboom.

Ja, en de hele studio van Podium Witteman zat in stille weemoed mijmerend te kijken naar Thomas Olijmans. Hij zong en hij speelde piano onder de appelboom Harry Panning. Hierna Podium met Hans Hafmans. En in Maatwerk is nog het laatste woord aan uiteraard Annie M.G. Schmid. Ze zei onder meer: alle verhalen eindigen gelukkig. Als je maar op tijd stopt.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
3: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei, op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de flotilla van hun schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. En ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. En ook Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Maar volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. NTR.
9: Podium met Hans Hafmans.
10: Goedemiddag, van harte welkom bij deze uitzending van Podium. Woensdag 20 mei. Met onder meer de oude Steinway-vleugel van Richard Wagner klinkt na restauratie weer zoals vroeger. Elektronica en tapes domineerden het Rostrum of Composers in Letland. En het Kofferbakcollectief komt met een vegetarische jachtkantate. Hoe dat zich tot elkaar verhoudt, horen we zo van sopraan Klaartje van Veldhoven.

0: Sopraan Klaartje van Veldhoven met Schafe kunnen ziegen weiden uit de jachtkantate was meer behaakt is nur die muntere jagd van Johann Sebastian Bach. Met minimale middelen, namelijk één kofferbak vol met spullen, tovert het kofferbakcollectief elke denkbare locatie om tot een operatoneel. Dit weekend gaat hun nieuwe productie in première, de vegetarische jachtkantate op muziek van Bach. Sopraan Klaartje van Veldhoven van het kofferbakcollectief, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vegetarisme en jacht in één titel, hoe rijm ik dat?
1: Ja, dat is wel een spannende combinatie, hè? Het is eigenlijk zo, in onze voorstelling zitten we in 2050. En in die toekomst zijn alle dieren opgegeten en uitgestorven. En is er alleen nog maar soja over. En we nemen het publiek eigenlijk mee naar een therapiesessie waarbij de jagers moeten accepteren dat ze niet meer mogen jagen. Want dat het vlees, dat de dieren op zijn.
0: Een best een saaie toekomst.
1: Dat zal zich dan uitwijzen, hè, in de voorstelling. Want er gebeurt van alles. Er komt een aria van de jachtgodin Diana voorbij. Maar ook de aria van een aangeschoten hert. En het is natuurlijk heel spannend of de jagers uiteindelijk zullen accepteren dat de toekomst echt veranderd is.
0: Wat willen jullie met deze voorstelling?
1: Nou, wat wij willen is aan de ene kant prachtige muziek brengen. Het is gebaseerd op de jachtkantaten van Bach, met ook aangevuld met andere muziek van Bach en Handel en Purcell. Maar aan de andere kant willen we, doordat het een actueel thema is en doordat we ook in het Nederlands zingen, willen we toch wel ook een boodschap daarmee uitdragen. Die op de actualiteit daaraan aanhaakt, zeg maar. Hè? Met waar we allemaal mee te maken hebben, met klimaatverandering, met de vraag of we vegetarisch gaan worden allemaal. En of we dat ook kunnen. Heel veel mensen willen wel, maar vinden dat stukje vlees dan toch ook nog wel lekker. En de vraag of je ook los kan laten wat je lief is, zeg maar.
0: Maar willen jullie mij overhalen om vegetarisch te gaan dineren?
1: Nou, niet per se, hoor. Het is niet dat we echt met een vingertje wijzen of zo. Het is eigenlijk dat we gewoon laten zien dat die jagers die daarmee aan de slag gaan in die voorstelling waar zij mee worstelen, zeg maar. En ik denk ook dat we er allemaal wel iets van herkennen. Want ik moet toegeven dat ik zelf vaak geen vlees eet, maar dat ik ook wel heel gelukkig kan worden als ik soms een middag, regenachtige zondagmiddag, een kip in de oven doe en het hele huis naar die kip ruikt. Omdat ik dan ook wel lastig vind dat je daar misschien ooit afscheid van zou moeten nemen. Dus je gaat er zelf ook wel over nadenken hoe je er zelf in staat.
0: Maar daar wordt niet op gejaagd, hè, op kippen?
1: Nee, dat is waar.
0: Dus die mogen wel weer, denk ik dan.
1: Wie weet hoe het eruit ziet in 2050. Of, maar nu mag het nog.
0: Strijd je ermee?
1: Sorry?
0: Strijd je ermee?
1: Of ik er zelf mee strijd?
0: Ja.
1: Ik vind het wel. Strijd is een groot woord. Maar ik denk er wel over na. Dat je iets goeds wil doen voor de planeet, zeg maar. En dat je daar ook dingen voor zou moeten laat. Ik denk ook door zo'n voorstelling dat je daar ook met z'n allen wel weer meer over na gaat denken. Ja.
0: Ja, dankjewel, Klaartje van Veldhoven, voor dit inkijkje in de kofferbak. Dit weekend gaat de vegetarische jachtkantate in première op het Oranjewoud Festival. Daarna gaat de kofferbak op tournee door het hele land. Kijk op de website van het kofferbakcollectief.

Het kofferbakcollectief van sopraan Klaartje van Veldhoven dus op het Oranjewoud Festival komend weekend. Maar deze geweldige cellist komt ook, Johannes Moser. Hier speelde hij uit de suite uit Holbergs tijd van Edvard Grieg in zijn eentje. Het was een plaat uit de COVID-periode, Alone Together, waarop Johannes Moser in zijn eentje alle partijen speelt. Hij komt morgen live naar de studio met een prachtige pianiste ook bij, live optreden, om naar uit te kijken. 4:15, podium.

0: Dit is het begin van een eigen suite die sopraan en dirigent Barbara Hannigan At The Fair noemt. Komt van haar nieuwe album dat overmorgen verschijnt, An American Dream? Vraagtekentje. Daarop muziek van George Gershwin, Aaron Copland, Richard Rodgers en deze Billy Barnes uit inderdaad At The Fair. Have I Stayed Too Long At The Fair? Zong sopraan Barbara Hannigan. Straks na zessen meer. Nu even tussen de bedrijven door een blik op de weg. De AWB, goedemiddag. Robert Vriesen.
1: Goedemiddag Hans. Het is een redelijk drukke avondspits, maar niet drukker dan anders op woensdag. Wat wel opvalt is dat de meeste vertraging bij Utrecht is. En dat wordt allemaal veroorzaakt door een afgesloten rechterrijstrook van de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Die is dicht op knooppunt Everdingen omdat het wegdek daar erg slecht is. Vanaf Breukelen rijdt het al langzaam over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch met een uur vertraging. En aansluitend een uur vertraging door hetzelfde euvel op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. 15 kilometer file tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Dit is het derde album in een reeks pianokwartetten van Johannes Brahms, gespeeld door het Kaleidoscope Chamber Collective. Een collectief dat in verschillende bezettingen optreedt, bestaat uit muzici van over de hele wereld. Een paar maanden terug maakten ze hun debuut in het Concertgebouw in Amsterdam, toen met contrabassist Dominic Seldes in de gelederen uit het Concertgebouworkest. Het laatste deel, Rondo alla Zingarese, uit het eerste pianokwartet van Johannes Brahms, het Kaleidoscope Chamber Collective.

Het opzwevende slotdeel uit het eerste pianokwartet van Johannes Brahms. Eén vleugel, drie strijkers. Het Kaleidoscope Chamber Collective heeft het opgenomen als onderdeel van een serie albums met pianokwartetten van Brahms. Ze combineren dat steeds met muziek van tijdgenoten. Op deze plaats is dat muziek van de Kroatische Dora Pejacevic. Niet helemaal een tijdgenoot, maar de laatste 10 jaar van Brahms overlappen inderdaad wel met de eerste 10 jaar van de jonge Dora Pejacevic. Het is 5:30, we gaan richting de concerttips van Podium.

0: De Barcarolle, het begin van de eerste suite voor twee piano's van Sergei Rachmaninov, pianisten Sergei Babayan en Daniil Trifonov. Vanaf morgen in Rotterdam, pianist Daniil Trifonov terug bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Doelen. De vorige keer dat hij met het orkest speelde, vertelde dirigent Lahav Shani: hij liet je met nieuwe oren naar de muziek luisteren, daar had je bij moeten zijn. Helaas was dat een concert tijdens COVID, dus was het maar gegeven aan weinig oren. Nu is Trifonov opnieuw in Nederland met het tweede pianoconcert van Johannes Brahms, morgen en overmorgenavond in de Doelen in Rotterdam. Morgen in Den Bosch toveren sopraan Madeline Saputra en violist Apollon Kalamenios een moderne kunstgalerie om tot intieme concertzaal. Ze nemen ons mee op een muzikale wereldreis van Indonesië tot Engeland. Oost en West zullen elkaar muzikaal treffen in Den Bosch. Morgenavond 19:30, Contemporary Art Gallery, Ruby Soho. Vrijdag in het Concertgebouw, pianist Anna Fedorova met topmuzici en jong talent van de David.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Een tango van Isolina Carillo. Anna Fedorova piano met vrienden, waaronder altviolist Dana Zemtsov. En vrijdagavond dus Kleine Zaal Concertgebouw. Een avond met Anna Fedorova en vrienden. Het is door 17:15, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Robert Vriesen.
1: Goedemiddag Hans. Nou, we zijn al over het hoogtepunt van de avondspits heen. 370 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. En met name vertraging bij Utrecht door het slechte wegdek op knooppunt Everdingen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is daardoor de rechterrijstrook dicht. En een kwartier vertraging. De andere kant op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch is ook de rechterrijstrook dicht op knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging 50 minuten. En aansluitend op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Daardoor 15 kilometer file tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 3 kwartier vertraging.
2: Podium met Hans Hofmans op

Het droeve eerbetoon van Franz Liszt aan de pasgestorven Richard Wagner in Venetië. Zo heet het stuk ook, Richard Wagner, Venetia. Pianist Barry Douglas. Nee, dit was hem niet. Maar de Steinway-vleugel van Richard Wagner is weer terug op zijn thuisbasis Bayreuth. Maandenlang was Wagners piano in restauratie in West-Vlaanderen. Het atelier van Chris Maane had de eer het instrument te restaureren. De piano was daarvoor nog wel bespeelbaar, maar er waren in de loop van de jaren allerlei moderne elementen aan toegevoegd. Die zijn verwijderd nu. Daarnaast is er ook hoognodig onderhoud verricht. Nu klinkt de vleugel weer zoals Wagner hem bespeelde. En mocht er wat kosten, 40.000 euro was het Wagner Museum eraan kwijt. Wagner had die vleugel tot zijn dood in zijn villa Wahnfried staan. Steinway schonk de vleugel in 1876 aan de componist ter ere van de eerste Bayreuther Festspiele. Dit jaar zal de vleugel meerdere malen te horen zijn op de 150ste editie van het festival. Bijzonder, zo'n oude vleugel uit 1876. Dan kun je precies horen de intonatie, de sfeer, de klank die hij ook voor ogen had. Richard Wagner.

Het slot van een jeugdig pianotrio van Ludwig van Beethoven. Geen opusnummer, nooit uitgegeven bij leven van Beethoven. Het Busch-trio, album van de week. Beethoven staat erop. Te beluisteren op npoklassiek.nl. Zometeen rond 6:30 in de gouden opname. Deze week het album Bergkwartet. Ze spelen dan Maurice Ravel. En daarvoor langs de randen van klassiek over het Rostrum of Composers. Afgelopen week ging over nieuwe muziek in Riga in Letland. Tot zo.

0: Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoclassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. De bond heeft voor 24 juni een staking aangekondigd voor zowel het landelijke treinverkeer als het streekvervoer. De vakbond eist dat de kabinetsplannen om te bezuinigen op uitkeringen van tafel gaan. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gesteld tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot en kondigt dus een staking aan. De Israëlische premier Netanyahu vindt dat zijn veiligheidsminister Ben-Gvir te ver is gegaan. De extreemrechtse minister zette beelden online van opgepakte activisten die met boten naar Gaza probeerden te varen. Te zien is hoe de activisten ruw worden behandeld, terwijl Ben-Gvir met een Israëlische vlag zwaait. Op de video klinkt internationaal veel kritiek, waaronder uit Nederland. Ook de Israëlische buitenlandminister Saar sprak schande van het gedrag van zijn collega. Premier Netanyahu heeft de opdracht gegeven om de activisten zo snel mogelijk terug naar huis te laten vliegen. Minister Buchholz O'Sullivan van Wonen wil voorkomen dat de renovatie van het Binnenhof nog duurder wordt en nog langer gaat duren. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot bijna 2,8 miljard euro. En de verwachting is nu dat het werk in 2031 klaar is. Kamerleden zijn niet verbaasd over de gestegen kosten, want volgens hen is groot onderhoud jaren vooruitgeschoven. De kosten zijn onder meer fors gestegen omdat er in het Binnenhof, het historische complex, asbest, houtrot, schimmel, lekkages en meer problemen zijn gevonden. De minister zegt haar best te doen om de grip op de kosten te krijgen, maar ze kan daarover geen zekerheid geven. De Verenigde Staten hebben de vroegere Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd. Dat gebeurt vanwege zijn betrokkenheid bij het neerschieten van twee vliegtuigjes. Dat was in 1996 en het waren vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse hulporganisatie. Er vielen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. Raúl Castro is nu 94. Hij is de broer van de revolutionaire leider Fidel Castro. President Trump voert de druk op Cuba steeds verder op. Door een Amerikaanse blokkade zit het eiland vrijwel volledig zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Aanleiding zijn videobeelden van de rellen in Apeldoorn rond de komst van een AZC. De politie greep daar meerdere avonden in. Omstanders hadden dat gefilmd en op sociale media gezet. En daarbij riepen meerdere mensen op om de privégegevens van de agenten op te zoeken. Dat wordt doxing genoemd en dat is strafbaar. Sommige mensen gingen volgens de politie nog verder en schreven mogelijk bedreigende en opruiende teksten. De politie verwacht binnenkort meer aanhoudingen. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier. Bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
4: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
5: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
4: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
6: Straks om 6:30 in de gouden opname het album Bergkwartet. Ze spelen Maurice Ravel. Zometeen 6:15 langs de randen van klassiek. Over het Rostrum of Composers. Over nieuwe muziek gaat het afgelopen week in Riga in Letland. Dit komt uit de 2e symfonie van de Tsjech Bohuslav Martinů. Dirigent Jakub Rusa nam de afgelopen jaren de 6 symfonieën op van Martinů. met de Bamberger Symphoniker. Het is allemaal net uit.

Het slot van de tweede symfonie van de Tsjech Bohuslav Martinů met dat heerlijke motortje. Als dat aangaat in zijn symfonieën, dan blijf je luisteren. Energieke muziek. Bamberger symfoniker, geleid door Jacob Roussa, heeft alle 6 symfonieën nu opgenomen en zijn uitgebracht door Deutsche Grammophon. Prachtig. We gaan richting Riga in Letland, waar vorige week het Rostrum of Composers plaatsvond. Dat ging over nieuwe muziek. Ja, dit is eigenlijk ook wel nieuwe muziek.

0: Het koorlied Zomer van Petteris Vasks door het Letts Radiokoor, geleid door Siegwart Klava. Langs de randen van klassiek met Bas Hagemeyer. Nou, vorige week zat je in Riga, Bas.
1: Ja.
0: Voor de Rostrum of Composers, ging over nieuwe muziek.
1: Precies.
0: Maar hij stond ook even centraal, hè, Petteris Vasks.
1: Petteris Vasks is de nationale componist eigenlijk van Letland. Hij werd vorige maand 80 en dat wordt dan heel groot gevierd in Letland. Allerlei concerten waar hij zelf bij is ook. Minister van Cultuur is bij al die concerten. Dus die staat echt in het zonnetje. Dit was ook moderne muziek. Dat zou je misschien niet zeggen. Het is behoorlijk welluidend. Het is ook muziek die niet op het rostrum of composers echt aan zou slaan, denk ik. Daarvoor is het te mooi.
0: Te traditioneel.
1: Het viel wel op dat dit jaar echt de trend was, eigenlijk al de vorige jaren ook, maar dit jaar nog meer dan eerst, dat elektronica of tape of wat dan ook in combinatie met orkest, dat het goed doet onder de gedelegeerden. Het zijn dus radiomakers van over de hele wereld die allemaal muziek meebrengen en daar gaan we met z'n allen naar luisteren. En dan volgt er een soort van stemming. En die stukken die worden dan over de hele wereld uitgezonden. Dat is het idee van het rostrum.
0: Dat gaan jullie ook doen hier in het avondconcert, hè, binnenkort?
1: Ja, ik denk september en januari. Dat hebben we vorig jaar zo gedaan. Dan hebben we een hele avond moderne muziek die daar geklonken heeft. Er was één extreem stuk als het gaat om tape en orkest. Kreeg ook behoorlijk veel punten, moet ik zeggen. Dat was een stuk van de Oostenrijkse componist Christoph Ressi, die ik helemaal niet kende. Het is een componist, arrangeur, maar ook softwareontwikkelaar. Het is geschreven voor het Black Page Orchestra. Dat is een behoorlijk avant-gardistisch clubje. Voor een concert in de Muziekverein in Wenen. En dat concert van het Black Page Orchestra had als thema de toon A. En componist Christoph Ressi die heeft dat super letterlijk opgevat. Die schreef een stuk: am Anfang war das A. In den beginnen was de A. En als je de partituur bekijkt, dan begint het met een stemvork. En alle instrumenten spelen een A. En eigenlijk ziet dat er heel, heel komisch uit, heel grappig. Maar ook een beetje simpel. Wat in de partituur niet zo duidelijk staat, zijn de samples die er doorheen komen. Het is dus een live performance. Maar Christoph Ressi heeft heel veel samples erin verwerkt die of al op de toon A zitten. Of hij heeft ze stiekem gepitcht. Maar in elk geval de toetsenist, de keyboardspeler van de Black Page Orchestra, die zet telkens de sample in. We kunnen zo even naar een fragment gaan luisteren. Ik schoot eigenlijk behoorlijk in de lach, want ik vond het super melig. Maar het is ook wel virtuoos gedaan. Het is een stuk zonder dirigent, moet je bedenken. Dus de muzici, wat is het? Viool, cello, keyboards, drum, saxofoon, fluit. Die moeten telkens reageren op die samples. En dat is toch wel virtuoos. Toch wel indrukwekkend gedaan.

0: Het Black Page Orchestra met Am Anfang war das A, het beginfragment van de Oostenrijkse inzending bij het Rostrum of Composers, componist Christoph Ressi. Jij zat te gniffelen, Bas.
1: Ik moet er wel op gniffelen.
0: De anderen ook, of niet? Hoe?
1: Ja, sommigen wel. Anderen die konden het absoluut niet waarderen. En zoals een luisteraar ook naar de studio app, de Kleren van de Keizer, dat is het denk ik ook wel, eerlijk gezegd. Het is een grappige gimmick. Het is zeker niet de nieuwe weg voor de nieuwe muziek, denk ik.
0: Het was ook niet de winnaar van de Rostrum.
1: Dat ook niet.
0: Maar wat je even aangaf, elektronica, tapes, samples is nu heel erg in.
1: Zeker.
0: Ja, wordt vervolgd. 7:30 in podium de ANWB. Goedenavond, Robert Vriesen.
2: Goedenavond, Hans. Nou, de files lossen maar moeizaam op vanavond. En het heeft te maken met de problemen bij Everdingen. Ten zuiden van Utrecht. Nog 170 kilometer file in het land. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is de rechter rijstrook dicht bij knooppunt Everdingen. Het wegdek is daar slecht. Kwartier vertraging. De andere kant op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch is dat ook het geval. Die afgesloten rechter rijstrook. Met een half uur tijdsverlies. En daardoor ook weer file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos een half uur vertraging.
3: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Nieuw album van zangeres, sopraan en dirigent Barbara Hannigan. Ze dirigeert het Gothenburg Symfonieorkest. En ze noemt de plaat At the Fair. Het is een soort suite die ze zelf heeft samengesteld met muziek van Gershwin, van Copeland en hiervan Richard Rodgers. Een wals voor orkest, The Carousel Waltz.

The Carousel Waltz, uit de gelijknamige musical Carousel van Richard Rodgers, het Gothenburg Symfonieorkest geleid door Barbara Hannigan. De plaat heet At the Fair, een suite die ze zelf samenstelde. Ze zingt er ook op, als sopraan, met als ondertitel An American Dream, met als vraagteken daarbij. Vorige maand overleed violist Günter Pichler op 85-jarige leeftijd. Toen hij jong was, 18, werd hij al concertmeester van de Wiener Symfoniker, maar toch koos hij voor een carrière in de kamermuziek. Hij richtte in 1970 het album Bergkwartet op, een van de toonaangevende strijkkwartetten van de 20e eeuw. Hij speelde erin tot het kwartet in 2008 werd opgeheven. Deze week laten we de mooiste opname van het album Bergkwartet horen in podium, en dat zijn er vele. Ja, de klassieken uit Wenen, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Maar ze maakten ook vaak uitstapjes naar bijvoorbeeld Franse muziek. En het waren geslaagde muzikale reizen, om het zo te noemen. Deze plaat uit 1984 bijvoorbeeld. Het album Bergkwartet speelt het strijkkwartet van Maurice Ravel. Het album Bergkwartet straalt.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De eerste delen uit het strijkkwartet van Maurice Ravel door het album Bergkwartet Prachtplaten 1984. Deze week in de gouden opname op npoklassiek.nl/podium vind je meer over dit prachtige kwartet, album Bergkwartet. Straks vanaf 8 uur zijn we rechtstreeks verbonden met het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Voor Amsterdam Sinfonietta, geleid door Candida Thompson, 2 solisten, cellist Kian Soltani en Kayhan Kalhor met Kemenche van Wagner en Mendelssohn en Fazil Say en, wat zei ik, Mahler, Wagner, ja inderdaad, de grote klassieken, maar ook eigen werk van Kayhan Kalhor met zijn Oriëntaalse Kemenche. Straks vanaf 8 uur.

0: Schwestergruß van Franz Schubert, mezzosopraan Sophie Rennert en pianist Joseph Middleton. Een juweel van een nieuw album met liederen van Franz Schubert. Zometeen Opium met Annemieke Bosman, met de Liberis Literatuurprijswinnaar Bert Natter te gast.
1: Ja, we hebben meestal alle genomineerden wel in Opium geïnterviewd. Maar toevallig hadden we Bert Natter niet geïnterviewd. Toen zaten we in spanning af te wachten of hij hem ook zou winnen. Want dat zou dan echt een mooie aanleiding zijn. En kijk, het lot was ons gunstig gezind.
0: Het podium is voor hem.
1: Ja. Ja. We gaan het zo meteen dus hebben over zijn roman Aan het einde van de oorlog. Wat het zegt. Het speelt zich af aan het einde, in dit geval van de Tweede Wereldoorlog. In een fictief Duits concentratiekamp.
0: In een heel kort tijdsbestek.
1: In een etmaal, maar daar kan je 600 pagina's mee vullen, is gebleken.
0: Ja, zometeen in Opium, het gesprek.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Schip.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
10: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
14: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
13: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada, verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is de video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van Flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
1: Onder meer premier Meloni van Italië reageert boos. Ze eist excuses voor de behandeling van de activisten. De Spaanse premier noemt het monsterlijk en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. GroenLinks, PvdA, Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. En ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. In Hengelo zijn 2 treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
3: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
1: En het weer nog vanavond en vannacht droog. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag zon en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
6: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
5: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
12: Goedenavond, van harte welkom. Vorige week maandag werd voor de 32e keer de Libris Literatuurprijs uitgereikt. En mocht het je om de een of andere reden zijn ontgaan, de winnaar deze keer was Bert Natter met zijn zorgvuldig gecomponeerde roman Aan het einde van de oorlog. Daarin zijn we gedurende 1 etmaal getuigen van de gebeurtenissen in een fictief concentratiekamp niet ver van Berlijn op de verjaardag van Adolf Hitler, namelijk op 20 april 1945. De oorlog is al verloren, de Russen zijn in aantocht, maar in plaats van zich daarop te focussen, wil de kampcommandant toch per se de door hem ingestudeerde sonate pathetiek van Beethoven ten gehore brengen, om de Führer, of misschien ook eigenlijk wel zichzelf, in het zonnetje te zetten. Ondertussen verdwijnt een van zijn zoons. We volgen de gebeurtenissen van die dag door de ogen van maar liefst 31 verschillende personages. En ik ga het daar zo meteen met Bert Natter over hebben. Eerst muziek die Bach, zo wil de mythe althans, componeerde voor de man aan wie Bert Natter zijn eerdere roman Goldberg wijdde.

0: Alexandre Tarot hoorde je met de aria van de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Bert Natter, mijn gast van vanavond, schreef een boek over Johann Gottlieb Goldberg. Dat je trouwens ook als aflevering kunt terugvinden in onze klassieke bibliotheek. Aan wie Bach dan dus die Goldberg-variaties zou hebben opgedragen, of voor wie hij ze zou hebben geschreven, wat dan weer een mythe is. Welkom Bert.
1: Dank je wel.
0: En hoe zit het dan in elkaar? Want je hebt wel een poging gedaan het raadsel te kraken in je roman, toch?
1: Ja, zeker. Ja, het gaat terug op de eerste biograaf van Bach, die Forkel, die in 1802 geloof ik zijn biografie publiceerde. En dus 50 jaar na de dood van Bach was dat. Nou, als wij nu, weet ik veel, een biografie over Stravinsky of zo, dan zijn er nog wel mensen die Stravinsky hebben gekend. En in zijn boek vertelt hij dat er een graaf was, Keizerling, die had last van slapeloze nachten. Die had een jonge man in dienst die klaafzimbelvorm speelde. En hij heeft Bach gevraagd om muziek te maken die hem van de melancholie kon genezen. Dus het is geen slaapmuziek, maar het is muziek juist om een beetje leven in je duistere momenten 's nachts te brengen. En het bijzondere is dat eigenlijk die Forkel altijd wordt geloofd als een soort primaire bron. Zo van, als Forkel het zegt, is het waar, behalve dit ene verhaal. En ik denk altijd, dat verhaal moet ergens vandaan zijn gekomen. Want waarom zou Forkel dit verhaal verzinnen?
0: Ja, en waarom heet het dan de Goldberg-variaties?
1: En Goldberg heeft echt bestaan, Keizerling heeft echt bestaan. Goldberg was in dienst bij Keizerling. Goldberg was een enorme virtuoos die in de familie Bach, die bestond uit alleen maar virtuozen, de notenvreter heette. Omdat hij, als je een muziekstuk voorzet en het één keer kon spelen, als om te pesten zetten ze soms de partituur op zijn kop en speelde hij het nog.
0: Dus hij kon wel wat.
1: Ja. Ook als, wat was hij, 14 of 15 jaar of zo, toen hij dit zou hebben gespeeld. Dus ik denk altijd wel, we weten niet het hele verhaal, maar om nou het alleen maar een mythe te noemen. En bovendien denk ik, het is een prachtig verhaal.
0: Ja, dus waarom kunnen we niet gewoon geloven?
1: En dus het hoort ook gewoon bij dat stuk.
0: Ja. Nou, dan laten we het gewoon intact.
1: Ja, vind
0: je
1: ik
0: bent voor je prijswinnende boek aan het einde van de oorlog een heel ander pad opgegaan. Ik zal eventjes nog voor wie nu aanhaakt kort vertellen waar dat over gaat. De Liberis Literatuurprijs is vorige week dus daarvoor uitgereikt aan Bert Natter. En in dat boek bevinden we dus ons inderdaad aan het einde van een oorlog, van de Tweede Wereldoorlog in dit geval. De Russen zijn in aantocht om Oost-Europa van de nazi's te bevrijden. En in een concentratiekamp in Duitsland moeten de sporen van de misdaden die daar zijn bedreven in allerijl worden uitgewist. Verantwoordelijk kampcommandant Zehlendorf, die veel liever concertpianist was geworden dan dit soort werk te moeten doen, heeft zich ondertussen in het hoofd gezet om een pianorecital te geven, want de Führer is jarig. En dan verdwijnt zijn 11-jarige zoon Ernst. We volgen de gebeurtenissen in het kamp gedurende een etmaal door de ogen van 31 betrokkenen. En dat zijn zowel gevangenen als SS'ers als gewone Duitsers. De recensenten waren vol lof over het algemeen over dit boek. Daarmee was Bert Natter eigenlijk wel de gedoodverfde winnaar van de Liberis Literatuurprijs. Ook bij Opium zetten we vol in op hem. Dus we vinden het erg leuk dat je hem ook in de wacht had weten te slepen, Bert. Van harte gefeliciteerd.
1: Dank je. Ja.
0: Ja, dan nog heel eventjes. Wat heb je een leuke week achter de rug?
1: Ja, het is een hele vreemde week, moet ik zeggen. Het houdt niet echt op. Vandaag hoorde ik dat mijn boek deze week het best verkochte boek in Nederland is. Wat toch meestal weggelegd is voor thrillers. En in ieder geval niet voor zulke literaire boeken als dat van mij. Dus dat blijft maar doorgaan. En ik dacht eigenlijk, toen die prijs won, of mijn boek bekroond werd met die prijs, dacht ik, nou, dit is, zoals mijn vrouw ook zei, dit is een soort eindpunt. Tot hier is dit boek gekomen. Maar nu, nou, zit ik bijvoorbeeld vanavond weer hier. Voor een boek dat in januari vorig jaar verscheen. Dus dat zijn allemaal hele leuke bijkomstigheden. En ik ben het liefst eigenlijk, ik schreef al aan veel vrienden, ik verlang wel naar stille dagen op mijn werkkamer. Maar ik denk ook, dit gebeurt me waarschijnlijk maar één keer. Laat ik er nou van genieten en me erin onderdompelen. Dus dat doe ik zoveel mogelijk.
0: Je zei net, normaal gesproken liggen er bij de boekhandel zulke hoge stapel van thrillers. Maar je boek is wel een page-turner.
1: Ja, zeker.
0: Je blijft doorlezen. Het boek is eigenlijk tenminste, toch plotwijs gecentreerd rondom de verdwijning van het jongetje Ernst Zehlendorf. Het wordt al vrij snel duidelijk dat het niet goed met hem is afgelopen. Dus eerst is er de spanning van wat gaat er in godsnaam met dat kind gebeuren. En loopt het wel goed met hem af? Dan weet je, nou, het loopt niet goed met hem af. En de rest van het boek is iedereen in rep en roer om dat kind terug te vinden. En zijn er mensen die hebben gezien wat er met hem is gebeurd? over wier lot je dan ook weer als lezer in spanning zit. Dus je blijft wel als een gek doorlezen, om, nou ja, eigenlijk tot het einde. Dus in die zin heb je toch wel een soort thriller geschreven ook, op een bepaalde manier. Of vind je dat dan niet een fijn etiket?
1: Nou, ik zou het zelf geen thriller noemen, omdat in een thriller juist je pas helemaal aan het einde zou weten wat er met het jongetje is gebeurd. En hier, dus in het laatste kwart van het boek. En hier weet je het al in het eerste kwart. Dus in die zin is het anders opgezet. En weet je als lezer veel meer dan al die personages. Jij weet eigenlijk van elk personage wat het personage heeft gezien van de verdwijning van de jongen of van wat er met hem is gebeurd. En die personages zelf weten alleen maar hun kleine stukje van de werkelijkheid. Zoals wij ook eigenlijk in de wereld staan zonder alles te weten. Wat mensen over ons zeggen bijvoorbeeld, die hier nu niet
0: nou,
1: bij
0: gelukkig
1: zijn.
0: Maar.
1: Ja, gelukkig maar. Dat is ook maar heel goed. Ja. Je ziet waar het toe leidt als je mijn boek leest. Maar, dus dat is een fundamenteel verschil met die boeken. Maar wat ik bijvoorbeeld niet had bedacht, is dat ook als je heel triviale bezigheden hebt van iemand die aan het koken is, bij wijze van spreken zit er onder andere in. En je onderbreekt dat verhaal met even het perspectief van iemand anders. Of we kijken nu even verder wat er gebeurt op het kantoor waar die naties vergaderen of wat dan ook. Dat je dan automatisch, doordat het verhaal onderbroken is, dat je aan het lezen was over de kokende hulp in de keuken. Dat je nieuwsgierig maakt. Maar hoe gaat het nou verder? Heeft ze nou een uitje om te bakken? Of heeft ze dat nou niet? Bij wijze van spreken, hè, zoiets triviaals wordt spannend door de manier waarop dat boek in elkaar zit.
0: En ja, dat was maar heb je het dan daarom ook gedaan? Want even nog voor de duidelijkheid voor onze luisteraars, die denken, maar hoe zit het nou precies in elkaar? Je hebt voorin heb je een plattegrondje opgenomen van hoe dat kamp er dan uitziet. En een lijst met de 31 personages en een korte beschrijving van hun persoon. En soms wissel je op één bladzijde wel tussen vier perspectieven. Dus bijvoorbeeld dat jongetje Ernst wordt gezien door een Joodse muzikant die op het feestavondje van de kampcommandant moet gaan spelen op zijn tuba. Hij wordt gezien door een jonge vrouw die godzijdank met de trein het kamp uitrijdt.
1: Ja.
0: Dat kan ook. Hij wordt gezien door een jonge soldaat die op wacht staat. He, dus zo, zo wordt dat perspectief op allerlei manieren gekanteld. En nou, zij weten kleine stukjes, jij weet alles. Maar van waar die ruimtelijkheid in dat boek?
1: Ja, dat was een ontdekking toen ik voor mezelf opschreef. Oké, als ik dit verhaal ga vertellen van het jongetje dat vermist raakt en die vader die uiteindelijk op zoek gaat naar die jongen. Wie heb ik dan allemaal nodig om dat verhaal te vertellen? Dat jongetje zelf, zijn broer met wie hij aan het vissen was, net voordat hij verdween, mensen die hem hebben gezien, zijn moeder die natuurlijk bezorgd raakt. En zo was ik dat allemaal aan het opschrijven. En ik dacht ook, oké, waar bevinden ze zich dan allemaal? En ik maakte daar ook een lijstje van hoe zo'n kamp heeft een bepaalde plattegrond. En dat hadden bijna al die kampen van de naties zagen er min of meer hetzelfde uit. Allemaal het model van Dachau. En dus er staat een commando of een commandantuur, zeg maar het hoofdkwartier, staat buiten de muren van het kamp. Dan heb je de hoofdpoort. En je hebt in het kamp heb je weer de Schreibstube, waar een beetje de administratie werd gevoerd. En zo zijn er nog meer locaties, ook hele gruwelijke locaties, zoals het crematorium. En ik maakte daar lijstjes van. En opeens dacht ik, hey, maar dit kan ik ook gewoon erbij zeggen. Van, nou, Carl, zo heet die officier, in zijn kantoor.
0: Mm-hmm. En dan, of onderweg naar de muziekavond.
1: Onderweg naar de muziekavond of achter de vleugel in de feestzaal. En Emmanuel, dus een soldaat die op die dag begonnen is met werk. Voor Emmanuel was de oorlog nog maar net begonnen. Die staat altijd aan de hoofdpoort. Dus ik merkte, als ik dat nou even vermeld voor de lezer, dus dat krijg je als lezer allemaal in kleine hoofdlettertjes te lezen van waar we zijn. En gaandeweg ontstond het, merkte ik dat als ik het zo deed en dat ik al die 31 mensen probeerde te volgen, dat het lukte, zolang ik maar geen sprongen in de tijd zou maken. Zou ik nog niet zou zeggen, nee, 3 uur later.
0: Daarom dat etmaal, zeg maar.
1: Ja, en daarom is alles, wat eigenlijk in werkelijkheid misschien in 1,5 maand zou zijn gebeurd, in mijn boek in 24 uur geperst. En komt alles enorm onder druk te staan. Niet alleen is het zo dat die slachtoffers proberen natuurlijk het einde van de oorlog te halen, maar de daders in dit geval, met het aanstormende Russische Rode Leger, waarvan ze op hun vingers konden natellen,
0: Dat gingen ze nooit winnen.
1: En dat zouden ze ook niet overleven, zeker SS'ers niet. Tel natuurlijk in Rusland of in de Sovjet-Unie eigenlijk een enorm slechte reputatie. Dus voor iedereen is plotseling zelfs de meest triviale handeling een kwestie van leven of dood geworden in dit boek. En dat verhoogt de spanning. Het is elk, Elke beslissing die wij nemen. Ik mocht net koffie kiezen. Dat is niet zo heel erg.
0: Heb je daarom ook voor de setting van een concentratiekamp gekozen? Want ik vroeg me dat namelijk wel af toen ik je boek ging lezen. Er zijn ongelooflijk veel boeken over de Tweede Wereldoorlog. En ook zeker over concentratiekampen geschreven. Ook verteld daarover door mensen die het echt zelf hebben meegemaakt. Waarom voelde jij als schrijver nou de behoefte om ook nog eens naar die plek terug te keren?
1: Ja, nou, een van de belangrijkste redenen is. Nou, we hebben net Alexandre Tarot gehoord, die de Goldberg-variaties speelt. Maar hoeveel opnames van de Goldberg-variaties hadden we al niet voordat hij deze speelde? Echt tientallen, zo niet honderden. En toch denkt hij: ik ga dat doen, want ik ga het op mijn manier doen. Mm-hmm. En het is ook een te onderscheiden manier. Hij speelt toch heel anders dan Glenn Gould.
0: Maar wat dacht jij dan?
1: En ik dacht: ik ga nu over de oorlog schrijven.
0: Maar wat heb ik toe te voegen?
1: Maar op mijn manier, ja. Wat heb ik toe te voegen? Een manier van vertellen die ik zelf nog nooit heb gezien. In een omgeving, een vrouwenkamp, waar ook wel mannen werden vastgehouden en kinderen. Maar waar ik ook zelden als decor heb gezien in een literaire roman of in een film. Dit moment, zo helemaal aan het einde van de oorlog, op één dag. Waar dat kamp ook misschien, of dat weten we eigenlijk wel zeker, bevrijd gaat worden door het Rode Leger. Dus al die elementen bij elkaar, zo heb ik nog nooit iets gelezen.
0: Nee, dat klopt, maar dan hebben we het over spanning en compositie. Hè?
1: Ja.
0: En dat is dan ook door iedereen. Nou ja, je leest het inderdaad. Je wil echt weten hoe het verder gaat. Dat heb je dus natuurlijk gewoon heel goed gedaan. Maar wat had je er in een diepere psychologische laag voor jouzelf mee te verhapstukken?
1: Oh ja. Ja, nou kijk. Ik ben al vanaf de lagere school, dus nu de basisschool. Dan zou nu groep 8 zijn, maar bij mij was het de 6e klas. Toen, of misschien in de 5e, hoorde ik het verhaal over Anne Frank. En zo werd de oorlog aan ons geïntroduceerd. En de oorlogshandelingen, maar ook de vervolging van bepaalde groepen, in dit geval de Joden, door de nazi's. En dat heeft me toen, vroeg ik me al af, wat was er dan met de Joden? Wat was er anders
0: waarom
1: aan
0: ze? Zij?
1: Ja, waarom zij? En wat was er dan met ze? En ik begreep dat toen al helemaal niet.
0: Toch ook helemaal niet goed verteld eigenlijk?
1: Nee,
0: sprake was van systemisch racisme of discriminatie.
1: Ja,
0: of wat dan
1: antisemitisme in dit geval. Maar er zijn een heleboel andere groepen ook die werden vervolgd. En ik kon daar gewoon, ik begreep het gewoon niet. Misschien dat ik iets ouder werd. Ik bleef er gefascineerd door. En ik dacht op een zeker moment in mijn leven, toen ik inmiddels gedeputeerd was, misschien moet ik ooit nog eens over de oorlog schrijven. En elk boek is een soort onderzoek. Elke roman is denk ik een poging om de wereld te begrijpen. En dan zeg ik niet dat ik nu de wereld begrijp nu ik dit heb geschreven. Maar ik heb wel dat onderzoek gedaan. Ik ben ergens gekomen. En dat boek is het verslag van mijn onderzoek. Mm-hmm. Wat dan ik precies heb gevonden, dat mag elke lezer natuurlijk ook weer voor zichzelf bepalen. Maar in die zin was ik daar nooit gekomen. Een van de dingen die ik heb ontdekt bijvoorbeeld. Maar kijk, als ik al van tevoren had geweten, ik ga dit en dat ontdekken, dan hoef ik dat boek niet te schrijven.
0: Nee.
1: En je ontdekt dingen. Een van de dingen die ik ontdekte was dat ik over die daders, die allemaal betrekkelijk, die weliswaar taken hebben en bevelen moeten gehoorzamen, maar die hebben nog bewegingsvrijheid. Maar de slachtoffers in zo'n kamp, die in dit geval moeten zich doodwerken. En vaak met nutteloos werk. Van het slepen van keien zit bijvoorbeeld in mijn boek. Die vrouwen die hebben helemaal geen leven meer. Die zijn zo ontmenselijkt dat ik ze zelfs eigenlijk, omdat ik weet dat hun foto's werden bijvoorbeeld afgepakt als ze gevangen werden genomen. Dus ik heb ze ook hun verleden eigenlijk ontnomen. En ik zag gewoon dat het moeilijk was om over iets anders te schrijven dan wat ze deden. Dat is werken, slapen en een heel klein beetje eten krijgen. En zo had ik dat nog nooit bezien, terwijl ik er ontzettend veel over had gelezen. Maar ik had nog nooit begrepen van, omdat meestal vertellen bijvoorbeeld in die getuigenissen, zeer indringend zijn altijd, mensen vanuit de positie waarin ze het allemaal hebben overleefd.
0: Ja.
1: En ik zeg niet dat mijn boek dan iets. In fictie kun je iets laten zien, namelijk die mensen die bij mij volgt, die het niet overleven. Zij weten niet of ze het zullen overleven. En dat is een ander perspectief dan wanneer je 2 jaar na de oorlog. Ik heb al bijvoorbeeld de getuigenissen van een Jehovah's getuige, die ook vervolgd werden, gelezen. Nou, die is die ja, die vertrouwt nog steeds op Jehovah, zullen we zeggen. En die heeft het ook overleefd. Maar bij mij zitten ze er middenin. En weten ze niet of ze aan het eind, aan het eind van het boek, maar aan het eind van de oorlog nog leven. Dus dat geeft iets, dat geeft andere mogelijkheden dan alleen de feiten of getuigenissen. En ik kan misschien een heel goed voorbeeld geven van Schindler's List, de film. Die zag ik in 93 of 94, ik weet niet wanneer die uitkwam, in de bioscoop. En er zit een scène in van een razzia. Nou, dat kennen we uit Margaminko. Er zijn zeldzame foto's van gemaakt in Amsterdam. Maar hoe hectisch en hoe beklemmend dat is, wordt in die film zo goed getoond, terwijl het niet echt is. Maar het is eigenlijk echter dan echt. Mm-hmm. En er is een camera op een plek waar die nooit is geweest. En die filmt het allemaal. Dus zo kan fictie wel degelijk ook iets laten zien. En misschien hopelijk mijn boek in sommige gevallen ook. Van iets waar eigenlijk geen getuigenis van is.
0: Nou, Bert Natter, dank. Heel fijn dat je naar Opium hebt willen komen. Ik hoop dat onze luisteraars je boek gaan lezen. En dat ze dan zelf kunnen ondervinden wat fictie inderdaad vermag. Jouw bekroonde roman Aan het einde van de oorlog is uitgekomen bij Thomas Rapp. En eventjes wat huishoudelijke informatie. Die vind je dus op onze website npoklassiek.nl/opium. En Bert Natter gaat ook met pianist Marcel Worms optreden in het land. Dan leest hij voor uit het boek en speelt Marcel Worms onder andere de sonate pathetiek van Beethoven zoals hij wel is bedoeld. En meer info daarover vind je op bertnatter.com. Nou, zometeen, over een kleine 10 minuten, schakelen we over naar het filmfestival in Cannes. Want daar loopt Jan van den Brink rond. Een van de programmeurs die in Opium elke woensdag vertellen wat er in de bioscoop verschijnt. En wat je volgens hen dus absoluut niet mag missen. Zometeen, een verslag heet Van de Naald uit het epicentrum van de film. Maar nu eerst een deel uit de sonate pathetiek van Beethoven. Dat kan natuurlijk dan ook niet missen.

0: Dat was het eerste deel van de sonate Pathetiek van Ludwig van Beethoven, gespeeld door Lucas Jussen. De sonate die de matige pianist en kampcommandant Karl Zehlendorf zich in het hoofd heeft gezet om te spelen in de roman Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Ik zei het net al, er komen concertlezingen aan. Bert Natter samen met pianist Marcel Worms. Nou, dan kun je horen hoe die wel moet worden gespeeld. En kun je bovendien ook stukken uit het boek beluisteren. De precieze data en locaties voor die concertlezingen kun je vinden op bertnatter.com.
1: Opium met Annemieke Bosman. Op NPO Klassiek.
0: Ja, we schakelen naar Cannes. Want in die stad aan de Franse Côte d'Azur vindt momenteel het prestigieuze filmfestival van Cannes plaats. En Jan van den Brink, een van de vaste programmeurs uit ons filmpanel, is daar nu aan het werk. Jan, wat fijn dat je even aan de telefoon wil komen. Hoe ziet een werkdag eruit voor jou daar? Hoeveel films zie je op een dag?
2: Meestal zie ik er een stuk of 4 op een dag. En mijn werkdag, dat zul je niet kunnen begrijpen, maar het begint al heel vroeg. Want om 7 uur moet ik al klaar zitten achter mijn laptop om aan kaartjes te komen voor 4 dagen later.
0: Oh, die koop je niet van tevoren?
2: Dat is een enorme klus. Wat zeg je?
0: Die koop je niet van tevoren?
2: Nee, dat kan helemaal niet. Je kunt pas 4 dagen van tevoren per dag kaartjes proberen te reserveren. Want met mij zitten er 25.000 andere professionals ook achter hun laptop. Om aan ongeveer dezelfde kaartjes te kunnen komen.
0: Okay.
2: Het is gewoon een professionals festival. Dus je komt gewoon als gewone sterveling daar niet binnen. Tenzij je een uitnodiging krijgt van iemand die er eentje heeft bemachtigd. Dus wat je ook ziet in de wachtrijen voor de zalen is dat er allemaal mensen staan die vragen om een kaartje voor een voorstelling.
0: Maar jij moet je werk
2: soms de meest gekke dingen voor over hebben.
0: Als programmeur. Want bedoel, jij moet natuurlijk wel genoeg kunnen zien om te weten wat wij volgend jaar in de bioscoop moeten gaan zien.
2: Ja, uiteindelijk lukt het allemaal wel. Je moet je accrediteren, dus dan krijg je een badge met bepaalde toegangen tot allerlei zalen. En met die badge kom je overal wel binnen. Dat is een badge die zowel voor de competitieprogramma als voor de markt, waar ook heel veel te zien is, geldig is. En zo weet je uiteindelijk altijd wel aan 4 of 5 films op een dag te komen die je kunt zien. Maar soms is het gewoon zo gigantisch druk en is er zo'n bus rondom 1 titel, dat er alleen maar een rij staat die 3 keer zo lang is als de capaciteit van de zaal zelf.
0: En wat voor capriolen heb je zelf wel eens uitgehaald eigenlijk om dan toch binnen te komen?
2: Niet hele gekke dingen hoor.
0: Oh.
2: Soms. Nee, dat is ook best moeilijk om dat te doen, omdat de beveiliging ongelooflijk zwaar is in Cannes. Ze zijn als de dood dat er iets gebeurt. Dus bij werkelijk iedere ingang staat beveiliging. Je moet je tas helemaal uitpakken, je moet je zakken leegmaken. Je wordt gecontroleerd met scanners. Dus je komt ook niet zomaar op een andere manier binnen. Het enige is, je moet of op tijd proberen een kaartje te bemachtigen via de site. Soms kun je tussendoor nog wel eens aan kaartjes komen. En anders kun je altijd nog in de last minute rij gaan staan, die meestal ook alweer binnenkomt. Maar dan sta je soms een half uur in de brandende zon te wachten.
0: Ah ja, je moet er wat voor over hebben, Jan.
2: Absoluut.
0: We hebben jou gevraagd om 2 films te tippen die jou dan al wel, waar je naar binnen hebt kunnen komen en die je zijn opgevallen in Cannes. Welke zijn dat?
2: Ja. De eerste film die diepe indruk op mij maakte was de film Soudain. Dat is een Frans-Japanse co-productie van een Japanse filmmaker, Ryusuke Hamaguchi. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar misschien hebben veel mensen een paar jaar geleden wel zijn prachtige Drive My Car gezien. Die film met die rode cabriolet Saab. Die won 3 jaar geleden, geloof ik, de Oscar voor de beste buitenlandse film. En hij heeft patent op lange films, want ook dit Soudain is 3 uur en 20 minuten. Maar prachtig gemaakt. En het is eigenlijk een heel bijzonder verhaal, omdat het gaat eigenlijk in eerste instantie over een Franse directrice van een opvang voor dementerende. En die probeert daar een eigen methode voor elkaar te krijgen, humanitude. En dat is eigenlijk gebaseerd op het principe dat je zeg maar al je cliënten, patiënten beschouwt als echte mensen met behoeftes, met mogelijkheden die je respect moet betonen. Je moet ze recht aankijken, je moet met ze communiceren. En zo probeert ze zeg maar haar personeel te trainen om dat langzaamaan te doen. En daar bereikt ze soms hele bijzondere resultaten mee. Maar dat moet tegen de klippen op gebeuren, want dat zien natuurlijk de instanties al helemaal niet zitten. Laat staan dat ze daar extra geld voor over hebben. Wordt gespeeld door Virginie Efira, prachtige van oorsprong Belgische actrice die speciaal Japans heeft geleerd voor deze film.
0: Wow.
2: En zij komt gedurende dit filmverhaal komt ze een Japanse toneelschrijfster en regisseuse tegen die terminaal ziek is. En die iets vergelijkbaars doet met haar toneelstukken, maar dan probeert om zware autisten bijvoorbeeld te integreren in haar stukken.
0: Oké.
2: En dat levert een heel bijzonder contact op. En zij maken een keer een nachtelijke wandeling. En dat is ongelooflijk wat er dan allemaal niet besproken wordt tijdens die wandeling. Dat is een scène denk ik van wel 20 minuten. En dat gaat over filosofie, over hun aanpak, over economie, over wat allemaal mis is in de wereld. En vooral over het thema van de film, het onmogelijke mogelijk maken.
0: Nou, ik verheug me er nu al op, Jan. Kan je nog heel kort, want je hebt nog één film, maar die moet wel even kort.
2: Oké.
0: Die je ook nog in de mouw hebt voor ons.
2: Ja, dat is Fatherland van Paweł Pawlikowski, de regisseur van Cold War. Hij maakt nu weer een soort film over de Koude Oorlog. En dit keer met Thomas Mann als middelpunt. Hij bezoekt in 1949 zowel West- als Oost-Duitsland met zijn dochter Erika. Het is losjes gebaseerd op historische feiten. Ook op
3: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: De situatie dat als hij zich iets positiever over de DDR uitlaat, dat hij dan weer problemen krijgt met het beginnende McCarthyisme in de VS.
2: Oh dus ja, want daar,
1: hij
2: daar
1: moet op eieren lopen.
2: Daar woont hij inmiddels, hè?
1: Daar woont hij in nog steeds.
2: Nou, ja. Dat klinkt spannend, Jan. Ik denk, Vaderland is al aangekocht, begreep ik, door een Nederlandse distributeur.
1: Die is aangekocht, Soudain ook. Ze zijn allebei in het najaar te zien. En Vaderland is een zware kandidaat voor een gouden palm, zaterdagavond.
2: Oh, nou, we knijpen onze handjes samen. Jij nog heel veel plezier in Cannes. Succes met
1: Dankjewel.
2: Het bemachtigen van kaartjes. En wij gaan afsluiten met de orgelmuziek die jou zo raakte in Vaderland.

0: Dat was een arrangement voor gitaar, uitgevoerd door Gene Johnson en Stephen. Pardon, ik ben echt helemaal in de war. Het is een uitvoering in gitaar, maar de juiste gegevens ontbreken geheel. Maar in ieder geval, oorspronkelijk was dit een sonate voor klarinet en piano van Gustav Jenner. En daarvoor hoorde je Jens Christian Ludwig met een orgelversie van de slotkoraal Jesus bleibet meine Freude uit de kantate Herz und Mund und Tat und Leben van Johann Sebastian Bach.
1: Bijna vergeten.
0: Voor deze rubriek zijn wij volledig afhankelijk van het liefdewerk van muzici die hun voorgangers voor de vergetelheid willen behoeden. Zo ontfermde pianiste Babette Doorn zich over het complete pianowerk van de 20e eeuwse Duitse componiste Ilse Fromm Michaels. Hulde aan Babette Doorn dus, want als ze dat niet hadden gedaan, dan hadden wij ook dit lieflijke pianowerkje vandaag moeten missen.

En met muziek van Ilse Fromm Michaëls, onze vergeten componiste, beëindigen we deze opium van vandaag. Morgen Shula Tas. Ze gaat praten met Mirjam Marx. Die maakte voor de VPRO de vierdelige jeugddocumentaire Helden van de Galaxy, volgende week te zien op televisie. Daarin volgen we 5 kinderen die tijdelijk wonen op een AZC-schip in de haven van Amsterdam. Dat morgen, nu eerst het avondconcert met Wouter Plezier. En vanavond komt dat rechtstreeks vanuit het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Wij gaan eruit met muziek van Charles Gounod. Ik wens je nog een heel fijne avond en graag weer tot volgende week. Doeg!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PVDA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. Correspondent Ardy Stemerding.
2: We hebben Bas Eickhout gevraagd waarom relaties in het verleden niet passend waren bij zijn rol. Maar op die vragen wil Eickhout niet reageren. Zijn fractiegenoten van GroenLinks Partij van de Arbeid zeggen dat meespeelde dat vroegere relaties op de werkvloer niet zijn gemeld.
1: De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Maar hij zegt dat zijn vertrek niks te maken heeft met deze relatie. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer op een ochtend platleggen. De FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. En de FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
3: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De OV-staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden, van wie 3 Amerikanen. Raúl Castro was toen minister van Defensie. President Trump dreigt met ingrijpen in het communistische land, net zoals eerder in Venezuela. En het weer vanavond en vannacht droog, minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later steeds meer zon en dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
5: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
10: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Concert. Met Wouter Plezier.
11: Goedenavond. Een uitverkocht huis in Amsterdam in het muziekgebouw aan het IJ hier. Een grote zaal die echt tot de puntjes gevuld gaat worden met publiek dat afkomt op het concertprogramma Hatem en Suleika. Concert door Amsterdam Sinfonietta. Een programma waarin de liefde centraal staat. Geïnspireerd op Goethe's West-Oostlicher Divan. Een verzameling gedichten waarin de oude Goethe zich liet leiden door de 14e eeuwse Perzische dichter Hafez. In die bundel staat de liefde tussen Hatem en Suleika, symbool voor uitwisseling, verbondenheid en culturele vermenging. Met de solisten vanavond Kean Kalor, de virtuose Kamanche-speler, de Persische knieviool. Ook van hem klinkt muziek als componist. Kian Sultani, de Oostenrijks-Iraanse cellist. En Vincent Planjer, percussie. En Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson. Ja, Vincent Planjer kennen we natuurlijk ook van het Rembrandt-Frerich-trio. Alhoewel, tegenwoordig noemen we dat gewoon het Rembrandt-trio. En de man die de naam schenkt aan het trio zit zowaar naast mij. We gaan in de pauze uitgebreid praten, Rembrandt. Want ja, een Iraans getint programma met twee Iraanse muzici. Kian Sultani en Kean Kalor. Jij hebt opgetreden met ze en ook in Iran. Nou is het programma geïnspireerd door de dichter Hafez. Hoe was het om in Iran daarin te staan en te merken hoe die mensen daar met die dichter omgaan? Want hij is nog altijd super populair.
4: Ja, ja, zeker. Het is ook een 14e eeuwse dichter die toen wij op tournee waren in Iran, hebben we ook gespeeld in Shiraz. Die stad een beetje in het midden van het land. Of meer in het zuiden, sorry. En die tombe daar, die er voor Hafez is, die wordt ook dag in dag uit bezocht. Als ware het de nachtwacht of het Rijksmuseum. Dus dat was een hele levendige sfeer, herinner ik me nog. En die jaren dat er de mogelijkheid nog was om te spelen in Iran. Precies toen ben ik een aantal keer geweest.
11: Nou, ik ben heel benieuwd hoe het is om concerten te geven in Iran. Dat is alweer even geleden natuurlijk. Want ja, ja nu, ja. Ik neem aan dat jij het nieuws ook met ledenogen aanziet.
4: Ja, ja, en er gebeurt natuurlijk nu niks. En het is ontzettend deprimerend voor de mensen daar. Dus ze zouden ook, mensen hebben nu ook hun hoofd niet ernaar om naar concerten te gaan. In Iran zelf. Dat is natuurlijk een beetje out of the question, denk ik. Ja.
11: Rembrandt Frerich. We gaan in de pauze uitgebreid praten over Iran, over de muziekcultuur, over wat jij daar hebt opgestoken, hoe het is om te spelen met die fantastische muzikus Kean Kalor, de meester op de Kamanche, de knieviool. Dus tot straks.
4: Ja.
11: Wat krijgen we dan voor muziek vanavond? Nou, van Richard Wagner, van Gustav Mahler, van Felix Mendelssohn, Fazil Say, de Turkse pianist en componist, Colin Jacobson en ook een groot stuk, daar eindigt de avond mee, van Kean Kalor in diverse bezettingen. We gaan eventjes afwachten tot het concert gaat beginnen op een hele prettige manier met stukjes van het album Persia and Baroque, waarop ook een uitwisseling plaatsvindt tussen de barokmuziek van Europa enerzijds en de Persische klassieke traditie uit Iran anderzijds. Henry Purcell, maar dan wel met Persische instrumenten.

En dat waren enkele delen uit The Princess of Persia van Henry Purcell. Distressed Innocence heet de titel van dat toneelstuk waarvoor Purcell de muziek schreef. En ja, u hoorde het waarschijnlijk al. Niet een standaard uitvoering op barok instrumenten, maar ook met Persische instrumenten van het Neoclassical Ensemble of Tehran en de Hamburger Raadsmuziek. Onder leiding van Arash Mohafez, de dirigent. Met Nima Nouri op de tar en Farid Gerard Maand percussie. Bijzondere samenwerking tussen Oost en West op het album Persia and Baroque. En over die samenwerking, daar gaat het concert vanavond ook over. Het concert door Amsterdam Sinfonietta in de grote zaal van het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Rechtstreeks in het NTR Avondconcert. De liefde staat centraal. De uitwisseling tussen Oost en West, geïnspireerd op Goethe's verzameling lyrische gedichten West-Oostlicher Divan. En ja, daarin staat dan de liefde tussen Hatem en Suleika centraal. Dat gaan we ook echt horen in een lied, Suleika, van Felix Mendelssohn. Verder Richard Wagner. Natuurlijk de verzengende liefde tussen Tristan und Isolde in het voorspel uit die opera. En ook nog Gustav Mahler, het Adagietto dat hij schreef toen hij over zijn oren verliefd was op Alma Mahler. Toen nog niet Alma Mahler overigens, dat meisje dat heel Wenen in vuur en vlam zette. Maar verder horen wij dus wat we crossover zouden kunnen noemen. Muziek van Kean Kalor, hij doet vanavond mee. Deze grootheid op de Kamanche, de Persische knieviool, besluiten de avond met een stuk van hem. Kian Soltani doet mee, de cellist. En die horen we onder meer in het celloconcert van Fazil Say, de Turkse pianist en componist. En dan nog het werk Atajda van Colin Jacobson. Dat is een stuk waarin de cello en de kamanche ook weer te horen zullen zijn. Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Kenny La Thompson. Het is uitverkocht vanavond en ja, de lichten zijn nog aan. Maar het is een mooi instrumentarium op het podium. Ik zie ook een harp. Die is natuurlijk in het Adagietto van Mahler altijd te horen. Begint zometeen met de liefdesopera Tristan und Isolde, het voorspel daartoe. En ja, de figuur die toch de inspiratiebron is achter dit programma is die 14e eeuwse Persische dichter Hafez. Voluit Mohammed Shemseddin Hafiz, geboren in 1320... Over die man gaat het verhaal dat hij maar liefst 14 versies van de Koran uit het hoofd kende. En voor de bewoners nu in Iran zijn die boeken van Hafez bijna heilig. En dat is echt hele verfijnde poëzie, vol van liefde, wijn, gezangen, bloemen. En voor een deel is die populariteit, die dus nog altijd gigantisch is, ook te danken aan een heel onopgesmukt taalgebruik. Heel muzikaal, vrij van gekunsteldheid. En een hele menselijke dichter is het Hafez, die een grote afkeer had van hypocrisie en middelmatigheid. Hij verzamelde zijn gedichten in de Divan-e-Hafez. Die worden nog dagelijks door mensen in Iran geraadpleegd als ze zitten met een probleem en ze komen er even niet uit. Dan pakken ze dat boek, laten het op een willekeurige pagina openvallen, lezen dan het gedicht en dat is dan het antwoord dat ze hopen te vinden op hun probleem in het leven. Ja. En ook dus in het Westen al eerder, de oude Goethe, die was in de ban van Hafez. Die wilde zelfs Persisch leren om die melodieuze taal te kunnen verstaan. Hafez had als richtsnoer het soefisme, de islamitische mystieke leer met als centrale thema de liefde voor God. En het verlangen naar eenwording met God als geliefde. Een grote rol in het soefisme was weggelegd voor de muziek. Bekend is de uitspraak van Hafez: velen zeggen dat het leven het menselijk lichaam bezielde met behulp van muziek. Maar de waarheid is dat de muziek het leven zelf is. U hoort het aan het applaus. De muzici zijn op het podium van Amsterdam Sinfonietta voor het voorspel tot de opera Tristan und Isolde van Richard Wagner.

Het begin van het concert door Amsterdam Sinfonietta en het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Met het voorspel tot de opera Tristan und Isolde van Richard Wagner. De verzengende liefde van Tristan und Isolde op dit concert waar de liefde centraal staat. En waar we nu drie werken achter elkaar gaan krijgen. Het celloconcert van Fazil Say voor cello, slagwerk en orkest. Samiran heet het, gebaseerd op de Anatolische legende van de slangenkoningin Samiran. Dan het lied Suleika van Felix Mendelssohn. Op een tekst uit de West-Oostliche Divan, die cyclus van Johann Wolfgang von Goethe. Die geïnspireerd werd door Hafez, de grote Persische dichter. En dan nog een stuk van Colin Jacobson. Die ook in Iran was en daar geïnspireerd werd door de eeuwenoude vuurtempel buiten de stad Esfahan. En die zich weer liet inspireren door Kean Kalor, de Camanche-speler die we vanavond ook gaan horen. Kian Soltani, de Iraans-Oostenrijkse cellist, zo meteen op het podium met Vincent Planjer, percussie. Die we kennen van het Rembrandt-Frerichs-trio. En dan iets later komt ook Kean Kalor erbij op de Camanche in de volgende stukken. Fazil Say, Felix Mendelssohn en Colin Jacobson.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Alvast een eerste hoogtepunt op deze avond in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Met Atashka, het stuk voor cello, Camanche en strijkers van de Amerikaanse componist Colin Jacobson. Daarvoor hoorden we het lied Suleika van Felix Mendelssohn. En het begon met Sameran voor cello, slagwerk en orkest van Fazil Say. Het concert dat Oost en West met elkaar verbindt. Hatem en Suleika heet het. Het programma van Amsterdam Sinfonietta, dat onder leiding van Candida Thompson. Op het podium staat. Ja. Kean, Calor. Daar gebeurt er wel iets hoor, als hij ineens het podium opkomt. Wat is dat toch met charisma? Het is, ja, alles is energie, zeggen de mensen dan. Maar het is een grootheid. En dat wordt gezegd, maar dat merk je dan ook als hij gewoon speelt. Op die knieviool, de Persische knieviool, de Camanche. Licht, mild versterkt hier. Een stuk van de Amerikaan Colin Jacobson, dat Atashka, wat we zo even hoorden, dat ja, heel Persisch aandoet. Geïnspireerd door de eeuwenoude vuurtempel in Iran, buiten de stad Esfahan. Ja, the crowd is going wild. Nu al een daverend succes deze avond. Het wordt nog mooier straks na de pauze. Dus blijf bij ons. Zometeen dan komt ook Rembrandt Freris even voor de radiomicrofoon van het Freris Trio. Vincent Planjer zat ook op het podium, percussionist. Deel maakt hij uit van het Freris Trio. En natuurlijk Kian Soltani, de Oostenrijks-Iraanse cellist die we de hele tijd hoorden. In de stukken zo even. Colin Jacobson studeerde nog een blauwe maandag bij Vera Betts aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. Voordat hij toetrad tot het Silk Road Ensemble van Yo-Yo Ma. Want toen ging hij naar Iran en daar leerde hij Kean Calor kennen. En dat werd een hele vruchtbare muzikale samenwerking. Kean Calor die sowieso de samenwerking aangaat met veel westerse muzici. Ook deels noodgedwongen, want ja, muziek maken in Iran, het is niet echt rooskleurig nu. En die ook met Rembrandt Freris, met het Freris Trio, heel veel heeft samengewerkt. Ook samen opgetreden in Iran. Voor wie nu later heeft ingeschakeld en denkt, ik wil dat gewoon dat helemaal terug luisteren, dat stuk voor de pauze, dat kan. Kijk dan eventjes op npoklassiek.nl.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, en naast mij zit inmiddels Rembrandt Freris. Ik zal even zijn doopzeel. Nou, dat hoeft eigenlijk niet voor jullie als Radio 4 luisteraars. Want we horen hem met het Freris Trio. Vaak ook in het avondconcert, in de concertzaal. En natuurlijk als panellid van Discotabel. Ik heb je zo even naar je plaats gestuurd. Heb je er spijt van dat je in de zaal het concert hebt geluisterd?
2: Nee, het was een hele mooie plek inderdaad ook. Dus ik was helemaal blij dat je me even de zaal instuurde.
0: Ja, Rembrandt, jij hebt natuurlijk samengespeeld met Kean Calor. Niet alleen hier, maar ook in Iran. Eerst maar even, die vraag stelde ik ook naar achter toen je eventjes hier bij de microfoon was. Dat land is nu in oorlog. De mensen zijn bang. Als je dus naar buiten gaat, dan heb je kans om doodgeschoten te worden eigenlijk. Daar komt het op neer, ja, zeker ja, als je... Ja. Als je je verdacht opstelt met een spandoek, nou, dat doen ze nu niet meer. Hoe is het nu? Heb jij nog contact met mensen in Iran? Hoe wordt daar nu nog muziek gemaakt? Of niet?
2: Dat is dus heel moeilijk, omdat de aantal muzici met wie ik normaal gesproken speel gedurende het seizoen, door die internet soort ban die ze nu hebben, hè, het regime daar heeft zeg maar de stekker uit het internet getrokken. Daar kan je elkaar echt natuurlijk letterlijk niet bereiken. Dus voorheen was het zo, voordat deze oorlog begon, dat eigenlijk Toet Iran op Instagram zat. Dus zowel de hele vrije meiden zonder hoofddoek als de Ayatollahs. Dat was best wel opmerkelijk, want bij ons in Nederland is dat minder zo. Het is niet dat de hele bevolking op Instagram zit, maar in Iran dus wel. Dus eigenlijk had je altijd wel, voordat deze dit drama begon, altijd wel direct contact met ze. En zag ik ook waar zij mee bezig waren. Of dat er überhaupt concerten waren in Teheran of elders in Iran. En eigenlijk, dat maakt het zo lastig om jouw vraag nu te beantwoorden. Omdat ja, mondjesmaat af en toe heeft men dan misschien via Starlink. Of dat mensen naar Turkije gaan of iets. Dat je wel even contact met ze hebt, met de vrienden en de collega's in Iran. Maar dat is eigenlijk nu al heel lang niet. En dat is
0: hoe was het toen het nog even kon in 2017, toen je daar speelde met Kian Kalor? Vertel eens, waar werden die concerten goed bezocht? Waar vond dat plaats?
2: We hebben een aantal keer in Iran gespeeld, maar een van de meest opmerkelijke concerten voor mij, concertreeks eigenlijk, moet ik zeggen, was dat wij speelden in een zaal. Nou, we zitten nu natuurlijk muziekgebouw aan het Eigrelte zaal. Dat was 3 keer zo groot. Dus Kehan die vertelde ook dat er geloof ik 3000 man in konden. En daar speelden we 3 avonden op rij. Dat is ook iets wat ik als Europees muzikus, zeker in Nederland, niet ken. Het is niet dat je met 1 programma 3 avonden op rij het Grote Zaal Concertgebouw doet. Dus dat was voor ons überhaupt wel een hele gave ervaring. En in die tijd inderdaad, 2017, 18, 19, toen het relatief wat opener was in Iran, zijn we daar een aantal keer geweest. En wat ook zo'n groot verschil is hier met Nederland, is dat we zitten nu in Amsterdam, zeker hier. Eigenlijk iedere avond is er natuurlijk wel wat. En toen Kehan ons daarvoor uitnodigde om te komen, en hij dat aan het plannen was wanneer gaat dat dan zijn. Toen vertelde hij zo tussen neuslippen door dat bijvoorbeeld een aantal maanden het ook uitgesloten was dat we zouden spelen. Want dan zijn er geen concerten. En daar klapperden mijn oren wel van. Ik zei van, maar wat bedoel je dan? Nou ja, vanwege de religieuze kalender is er, ik zeg nu maar even iets uit mijn hoofd, tussen oktober en november is er geen enkel concert. Wat ook verklaarde dat als er dan wel een concert was, onze concert in dit geval, dat die zaal afgeladen was met de demografie is ook nog een keer heel jong. Dus het publiek waar je voor speelt, zeg maar tussen de 20 en de 35. Dus ja, het enthousiasme in die zaal was niet alleen omdat wij mooie muziek speelden, maar ook omdat er maanden of weken daarvoor ook gewoon letterlijk niks was. Ze
0: smakten eigenlijk naar muziek.
2: Je hebt echt over een miljoenenstad natuurlijk. Ik denk dat daar 12 miljoen mensen wonen in Teheran. En
0: nou is het, jij komt natuurlijk uit de jazzhoek. Kun je dat zo plat zeggen? Ik zeg het maar even om er toch een soort stempeltje te plakken. Improvisatie is heel belangrijk.
2: Ja.
0: Heb jij dan je verdiept in de Perzische klassieke muziektraditie? Ga je dan in die modi spelen? Ja. Of hoe werkt dat precies? Hè? Dus, daar ging een kleine studie dan aan vooraf?
2: Voortgaande studie. Het is wel zo dat maar, ik denk 10% van wat ik doe is dit. Met de Iraanse muzici. Maar het springt vaak in het oog. Wat ik wel opvallend vind, want ik heb ook wel projecten gedaan met Armeense muziek of Turks, Syriks, whatever, of Zuid-Amerikaans of Chinees. Maar in ieder geval mijn ervaring als maker is dat het met de Perzische klassieke muziek zo opvallend is dat als je naar een Perzisch klassiek concert gaat, dat ook daar 70% of soms wat meer geïmproviseerd is. En dat is iets wat ik vaak ook, juist als ik bijvoorbeeld op oude muziekfestivals of oude muziekplekken speel, dat toch fijn vindt om te herbenoemen dat het bij ons in het Westen, om het zo maar te noemen, vroeger ook veel meer zo was.
0: Ja, natuurlijk, ja. Dat zijn we gewoon kwijtgeraakt, eigenlijk, die traditie.
2: Ja, en Bach stond vooral bekend als top-improvisator.
0: Ja, Beethoven ook, Mozart ook.
2: Ja, precies. Dus dat is anno nu wel heel verwelkomend als muzikus om te merken dat in die Iraanse traditie men dat ook heeft behouden. Zoals het in de jazz natuurlijk heel vanzelfsprekend is. Dus als je nu anno 2026 een improviserend muzikus hebt, ja, dan kan je er eigenlijk vanuit gaan dat iemand wel een jazzachtergrond zal hebben. Want daar gebeurt dat natuurlijk zoveel in.
0: Of een orgelachtergrond.
2: Of orgel, zeker. Zeker organisten improviseren, ook echt fantastisch. En dat is gewoon binnen de klassieke muzieken die er zeg maar zijn wereldwijd. Is dat een hele verwelkomende link.
0: Hoe is het eigenlijk om dan daar in zo'n, want het is toch een dictatuur waar je dan naartoe gaat. Voel je dat er ook? Merk je dat, dat het niet vrij is?
2: Dat is als Hollander echt. Thomas Erdbrink zei dat een keer heel mooi. Die ik ook toen we in Iran waren, die was naar ons concert gekomen. En die zei ook heel treffend van als je als Hollander opgegroeid bent in godzijdank een democratie, dan heb je ook echt geen idee wat er allemaal aan de hand is onderhuids, zeg maar, in zo'n maatschappij. Wat een hele heftige dictatuur.
0: Codes.
2: Ja, ik denk dat wij als Westerlingen het wel enigszins kunnen duiden met Oost-Duitsland. Met de Stasi. En als je daar natuurlijk nog films van ziet of nog verhalen van hoort van mensen uit Oost-Duitsland, dan bekruip je ook een heel angstig gevoel. Maar ja, als je daar niet in opgegroeid bent, is het heel lastig om te ervaren hoe de hazen lopen.
0: En je houdt je gedijst in de publieke ruimte, loopt in de pas. En
2: als je ik als Hollander sowieso maar, want inderdaad, ja, je wil je nergens tegenaan bemoeien. Maar het is ook vooral heel erg ontransparant. Dingen die in het ene jaar wel kunnen in het andere jaar niet. Personen waar Iraniërs eerst wel mee samenwerken, dan daarna. Alles is politiek in het Midden-Oosten, dat geldt ook voor Turkije trouwens. En dat kennen wij godzijdank hier niet. Het is in het muziekgebouw niet zo dat je hier speelt omdat je vriendjes bent met of Rob Jette of Caroline van der Plas. Om maar even twee spectra.
0: Maar zo'n dictatuur, hoe zit het nou precies met boycotten? Want je zou ook kunnen zeggen van ja, ik speel daar niet, want ik ben het niet eens met wat daar in dat land gebeurt. Als een soort daad van protest.
2: Ja, ik ben daar niet voor, want vandaar dat ik ook Instagram even ten tonele bracht. Ik ken tientallen, zo niet honderden muzici uit Iran. Die mij vaak een private message sturen dat ze iets samen willen doen of willen samenwerken of whatever. En dat zijn mensen die, gewoon de jonge makers van nu, die snakken natuurlijk werkelijk naar een podium, letterlijk. Zeker als het vrouwen zijn, want die mogen niet zingen in hun eigen land op podium. En dan kan ik wel heel woke gaan zeggen, ik ga niet in Iran spelen. Maar ik weet welke mensen ik daarbij benadeel. Ik zou uiteraard natuurlijk niet voor het regime, dat lijkt me, dat is helder. Ik ga natuurlijk niet iets doen.
0: Iraanse staatstelevisie.
2: Nee, maar dan nog moet je je wel laten informeren door de Iraniërs zelf. Omdat je nogmaals als Hollander echt geen idee hebt. Dus als ik het soms denk van, ik moet even navraag doen bij een Iraanse vriend. Dan heb ik hier binnen Nederland een aantal tientallen vrienden waarbij ik het wel na moet vragen. Hey, ik krijg deze vraag. Hoe is deze persoon? Wat zou jij doen? Dus het is super complex.
0: Rembrandt, je hebt allerlei samenwerkingen inmiddels gedaan met allerlei muzikale culturen. Maar zou je iets kunnen zeggen? Dit is wat ik heb meegenomen van de Perzische klassieke muziektraditie. Dit heb ik ervan opgestoken, dit heb ik geleerd. Of dit is kenmerkend daarvoor voor mij?
2: Ik denk dat wat voor mij heel goed werkt, is dat je als muzikus neem je toch je instrument mee. Hè? Je bent gegrepen door een instrument. In dit geval is dat Kian Soltani met zijn cello. In mijn geval is dat de piano. Ik denk het voornaamste wat ik meeneem is dat als ik met Kehan speel, of als zijn Alizadeh of andere Iraniërs, is dat de klank die zij meenemen van de kamermuzikale instrumenten die het zijn. Hè, de kemenche die Kehan speelt, is eigenlijk een heel zacht instrument. Dus hij moet ook flink versterkt worden om deze zaal te vullen. De klank en de poëzie die daarin zit, dat versterkt natuurlijk heel erg mijn piano. Dus als ik met hun samenspeel, heb ik het gevoel dat ik in die programma's die ik maak andere kleuren kan benutten en een ander poëtisch verhaal kan vertellen dan dat je bijvoorbeeld zou doen met een pianotrio of als je iets van Beethoven speelt of Bach of whatever. Dus het is voor mij letterlijk een ander palet. En ja, ik krijg altijd wel een glimlach op mijn gezicht vanwege de poëzie van de hele Perzische cultuur. En dus ook als ik projecten doe of uitgenodigd word, dat ik weet dat we daarop kunnen inzetten. Echt, dat het een poëtische avond wordt.
0: Herman, dankjewel. Wanneer gaan we jou binnenkort weer zien of horen? Wat staat er te gebeuren?
2: Er staat van alles op de agenda. Maar op NPO Klassiek ben ik binnenkort weer bij Discotable. Dus gaat dat luisteren op de zondagmiddag.
0: Gaan we doen. Dankjewel en nog veel plezier met de tweede helft van het concert. En kijk even of je vrienden, je collega's
2: ja, zeker
0: nog even
2: dankjewel kan
0: begroeten. Ja, Rembrandt Vreer is natuurlijk van het Vreer is Trio. En van Walt niet al, natuurlijk ook van NPO Klassiek. Wij gaan eventjes nu de echte Perzische klassieke muziek nog even voor zover het de tijden toelaat horen. Deels met barokinstrumenten uit het Westen door het ensemble van Teheran en de Hamburger Raadsmuziek onder leiding van Arash Mohafez.

klassieke muziek uit Iran, of liever gezegd uit het oude Perzië. Klassieke Persische muziek, maar ook hier weer een verbinding tussen Oost en West. Het Neoclassical Ensemble of Teheran en de Hamburger Raadsmuziek. De barokmuzici van de Hamburger Raadsmuziek met de Persische muzici Nima Nouri en Farid Gerard Maand onder leiding van Arash Mohavez. In de pauze deze muziek van het concert Hatem en Sulaika, zo heet dat. Dat is de titel van het programma vanavond. In het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam, rechtstreeks op NPO Klassiek in het NTR Avondconcert. Waarbij we dus de grootmeester Kehan Kalor horen op de Kamanche, de Persische knieviool. En cellist Kian Soltani, die hoorden we voor de pauze. Komen zij na de pauze nog terug? Nou, zeker weten, in het slotstuk van Kehan Kalor, Blue as the Turquoise Night of Nishabur. Dat wordt de grande finale met de twee solisten, Kian Soltani, de Oostenrijks-Iraanse cellist, en Kehan Kalor, de Kamanche-speler, met Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Kalida Thompson. Die eerst nog het Adagietto uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler spelen. Want de liefde, dat is toch wel het belangrijkste thema vanavond. Zoals die te vinden is in die lyrische gedichten, de West-Östlicher Divan. Die cyclus van Johann Wolfgang Goethe, die zich liet inspireren door Hafez, de grote Persische dichter. En ja, Mahlers Adagietto uit zijn vijfde is geschreven als liefdesstuk voor de jonge Alma Schindler, die hij had ontmoet in 1901, waar hij smoor en smoor verliefd op werd. Mahler, die overigens ook in Amsterdam was meerdere malen en die ook voor zijn vijfde symfonie hier was om die te dirigeren met het Concertgebouworkest, en hij waarschuwde vooraf al: let op, zei hij tegen het orkest, dit werk is zeer, zeer moeilijk. U moet vooraf uit den treuren repeteren met uw orkest, anders gebeuren er gruwelijke dingen. Nou, dat gebeurde ook. Ging inderdaad zowel voor als tijdens en na het concert zowat alles mis wat er maar mis kon gaan. De vijfde symfonie maakte op het Amsterdamse publiek nauwelijks indruk. Men begreep er niets van. Vreemde klanken. Nou goed, dat beroemde Adagietto, dat was al eerder gecomponeerd, 1901 dus. Alma Schindler werd mevrouw Alma Mahler in 1902. Het Adagietto, een liefdesbrief zonder woorden. Maar toch schreef Mahler er nog een klein tekstje bij. Hij schreef: wie ich dich liebe, du meine Sonne. Zoals ik jou lief heb, mijn zonnetje. Nou, dan zal er applaus volgen. En dan dus dat stuk van Kehan Kalor, Blue as the Turquoise Night of Nishabur. Nishabur, dat verwijst ook naar een van de modi in de oude Persische klassieke muziek. De makam Nishabur heb je. Vraag me niet precies wat het voor een toonschaal is. Ik weet het gewoon niet. Wel dat zo'n makam een stuk is, een toonsoort is, een modus is. En dat je die dus in verschillende vormen hoort. En die dan ook weer passen bij verschillende momenten, verschillende sferen, momenten van de dag. Pesrev, dat is de vorm die wij eventjes in de pauze hoorden. Die klassieke muziek komt uit die traditie waarin het een instrumentaal stuk is. En het klinkt vaak aan het begin van een concert of een suite. Gestructureerd, ritmisch, in tegenstelling tot vrijere, improviserende stijlen die dan later tijdens zo'n concert kunnen volgen. De term pisro, Pesrev, vindt zijn oorsprong in het oude Perzië, werd later onderdeel van de Ottomaanse hofmuziek. En diende als introductie tot dan om de makam, de toonsoort, voor te bereiden. Nou, het leek er even op dat we lekker vlot zouden doorgaan. Iedereen zat al keurig op zijn plaats. Maar misschien dat de muzici nog even Rembrandt Frerichs begroeten achter de schermen. Die de kans niet laat lopen om zijn makkers eventjes te spreken op deze avond. Vincent Planjer, die we voor de pauze hoorden, die lid is van het Rembrandt Frerichs trio. En natuurlijk Kehan Kalor en Kian Soltani. En vast ook veel leden van Amsterdam Sinfonietta. Daar zijn ze compleet met de harp, die we ook zullen horen in het Adagietto uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler. Terwijl Candida Thompson aangeeft, jongens, een buiging voor het publiek. En dan
dan rest ons weinig meer dan te gaan genieten van de klanken van Gustav Mahler.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Een van de klassieke hits. Een van de krakers in de top 400 op NPO Klassiek. Het Adagietto. Het langzame deel uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler. Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson. Live in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Waar we zo dadelijk Kehaan Kalor weer verwelkomen. De Iraanse Kamanche virtuoos. En ook cellist Kian Soltani. En ik zie ook dat Vincent Planjer weer achter de percussie heeft plaatsgenomen. Voor het laatste stuk van vanavond. Blue as the Turquoise Night of Nishabur. Stuk van Kehaan Kalor. Schoolvoorbeeld van de integratie van Oosterse en Westerse muziek. Centrale ensemble, dat zijn de strijkers. Dat is Amsterdam Sinfonietta natuurlijk, Westerse strijkers. Maar de compositie is helemaal naar Persisch model opgezet. Een Persische nocturne. Muziek voor de nacht.

0: Het is direct een staande ovatie. Dat zagen we wel aankomen al toen we het enthousiasme voor de pauze meemaakten hier in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Waar Kean Kalor uit Iran en Kian Sultani, ook uit Iran, de solisten zijn. Maar laten we ook Vincent Planjer vooral toch niet gegeven. Iets meer dienend op de achtergrond, daarachter met zijn percussie-instrumenten. Kean Kalor, de speler van de Persische kriviool, de Kamanche. Kian Sultani, de Oostenrijks-Iraanse cellist. In muziek nu tot besluit van Kean Kalor, zijn Blue as the Turquoise Night of Neshabur. Past heel mooi bij het thema van dit concert, Hatem en Sulaika. De liefde tussen die twee, die terechtkwam in de gedichtencyclus van Goethe, de West-Oostlicher Divan. Die zich weer liet inspireren door Hafez, de grote Persische dichter. De 14e-eeuwse Persische dichter. En ja, dat applaus zal nog even aanhouden. Een stuk van Kean Kalor dat prachtig verlicht werd. Donkerblauw licht. Om het nachtelijke karakter van de muziek nog te benadrukken. Ik zie allemaal hele blije gezichten hier. Een enkeling maar werd het te gortig. Die sloop op kousenvoeten naar de uitgang. Misschien ook wel. Ja, je weet eigenlijk niet waarom. Het kan ook zijn dat iemand net last had van zijn maag of wat dan ook. Ik zie niet veel meer, want de mensen hebben een muur voor me opgetrokken. En de muzici zijn aan het zicht onttrokken daardoor. Nou, als ik er zo tussendoor gluur, dan zie ik wel dat er diverse open doekjes worden gehaald. Door de solisten natuurlijk. Maar ook de leden van Amsterdam Sinfonietta delen in het applaus. En jawel, daar is de toegift.
1: Thank you. We will play one more piece by the great Kehan. It's the finale from Silent City.
0: Nou, dat laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

Het applaus is nog voor een stuk van Kean Kalor, de finale uit zijn Silent City. En opnieuw een staande ovatie. En ik vermoed dat dat ook nog even gaat duren. Nochtans moeten we door, mensen. Want morgenavond het Storioni Festival met het Storioni Trio rechtstreeks vanuit het Muziekgebouw Eindhoven. En het zou wel heel fijn zijn om het Storioni Trio nog even te kunnen laten horen in een arrangement van de Rhapsody in Blue van George Gershwin met Arjan Woudenberg klarinet. Het Storioni Trio op hun eigen festival in 2018, ook vanuit Eindhoven. Nou, dat lukt nog net, dan gaan we gewoon het applaus nu veden en dan knallen we de Rhapsody in Blue er nog even uit.

0: applaus voor het Storioni-trio en klarinetist Arjan Woudenberg. In 2018 in het Muziekgebouw in Eindhoven. Met The Rhapsody in Blue van George Gershwin in een arrangement. Morgenavond in het avondconcert vanaf 8 uur op NPO Klassiek. Ook het Storioni-trio, Mendelssohn en Schumann. Rechtstreeks vanuit datzelfde Muziekgebouw in Eindhoven. Hier worden de laatste dingen gedaan in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Luister nog even terug dat concert met Amsterdam Sinfonietta en Kian Calor, de Camanche-speler, en Kian Sultani. Ik ben van de schrik ineens zijn naam vergeten. Nou, dat valt nog mee. Dat kan op npoklassiek.nl. Nog een hele mooie avond. Zometeen Passaggio Late Night met, ik vermoed, Pieter van Es. Geniet ervan en nog een mooie avond.
1: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Klassiek. KRO-NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond, niet schrikken. Je had mij hier misschien niet verwacht, want eigenlijk is dit Karel's avond. Pieter werd net aangekondigd. Maar goed, Karel die stond vanavond even met zijn baton te zwaaien in Tuschinski. Iemand moet het doen. Dus vandaar dat je mij weer hier treft vanavond. Op deze woensdag, en woensdag is misschien wel mijn lievelingsdag in de week. Deels omdat het sinds een tijdje mijn thuiswerkdag is. En hoewel ik veel van mijn collega's hou, kom ik aan het eind van de rekening toch het liefst mijn eigen man tegen bij de koffiezetapparaat. Maar ook omdat ik op woensdag geboren ben. Nou ben ik benieuwd of je weet op welke dag jij geboren bent. En of je nu misschien denkt, waarom weet zij dat? Nou, dat zit zo. Toen ik op de basisschool zat, kregen wij altijd aan het eind van het schooljaar van onze docent een gedicht. Soms zochten ze een gedicht uit dat ze bij je vonden passen. Maar als je geluk had, had je een docent die zelf een gedicht voor je schreef. Vaak ook met een mooie tekening erbij of een mooie ansichtkaart erbij geplakt. Echt een persoonlijk kunstwerkje. En in het schooljaar daarna droeg je dan elke week op jouw geboortedag dat gedicht voor de hele klas. Dus elke woensdag zei ik mijn gedicht. En ik meen me te herinneren dat ik dat in de zomervakantie ook vast uit mijn hoofd leerde. En anders wist je het altijd na een week of twee ook wel uit je hoofd. Het was geen toets of een presentatie. Ik heb het geloof ik vooral ervaren als een moment van persoonlijke aandacht en je even heel bijzonder mogen voelen. Woensdag is mijn dag. En misschien is daar ook wel een beetje mijn liefde voor het vieren van gebeurtenissen op een bepaalde datum ontstaan. En dan natuurlijk vooral het vieren van verjaardagen van componisten.

Symphonia of London onder leiding van John Wilson met het intermezzo voor strijkorkest opus 8 in Viesklein van Franz Schreker. Die overigens niet jarig is, dat was per ongeluk een beetje een valse verwachting die ik hier schiep. Maar we gaan later vanavond wel even stilstaan bij een sterfdag van een bijzondere componist. Terug naar deze Franz Schreker, die studeerde in Wenen bij Joseph Fuchs. En Joseph Fuchs die leidde een hele generatie grote componisten op. Mahler, Strauss, Sibelius, Wolf. Nou, een lekker klasje had hij. En het intermezzo dat je net hoorde was het eerste grote succes van Schreker. Hij won er de eerste prijs mee in een wedstrijd van een Weense muziekkrant. En hij schreef in dezelfde periode ook nog een scherzo voor strijkorkest. En dat klonk tijdens de inauguratie van Onze Koning in 2013. Het volgende stuk dat we gaan horen werd in het jaar voor die inauguratie geschreven, in 2012 dus. We gaan luisteren naar een deeltje uit Death Speaks van de Amerikaanse componist David Lang. En aan de muziek ga je het misschien niet horen, maar David Lang laat zich hier heel direct inspireren en beïnvloeden door Schubert. Hij was nogal onder de indruk van Dienst der Tod und das Mädchen en dan vooral van de manier waarop Schubert zowel de dood als het meisje aan het woord laat. En toen dacht hij, dat doet Schubert vaker in zijn liederen. Hij gebruikt tekst echt als personages en laat het muziek dan ook een personage worden. En dat bracht hem op het idee om in zijn liedcyclus ook de dood zelf aan het woord te laten. En toen heeft hij iets geniaals gedaan. Hij is alle liedteksten die Schubert ooit gebruikt heeft door gaan spitten en heeft alle woorden die door of tegen of over de dood gezegd worden omcirkeld. Is dat naar het Engels gaan vertalen? En dat is het libretto van zijn Death Speaks geworden.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: De opening van de liedcyclus Death Speaks, You Will Return. Je hoorde de stem van Shara Warden, Owen Pellant op viool, Bryce Dessner op gitaar en Nico Muley op de piano.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en de oplettende luisteraar hoort het goed. Een nieuwe tune voor De Vrijplaat. Pieter heeft lekker zitten knutselen. En ik ga vanavond niet verklappen wat je hoort. Maar in de tune zit van ons alle drie, van Pieter, Karel en mij, een stuk dat ons zeer dierbaar is en zelfs misschien wel een beetje kenmerkt. Naar De Vrijplaat zelf. Ik geniet altijd erg van het zingen der vogels. Maar altijd als ik een merel hoor, krijg ik automatisch het liedje Blackbird van de Beatles in mijn hoofd. Nu is dat geen straf, want ik vind dat een van de allermooiste Beatles liedjes. Maar je kunt je voorstellen dat dat liedje in dit seizoen vrij prominent onderdeel uitmaakt van mijn dagelijkse soundtrack. Dus vanavond heb ik Blackbird bij me in het arrangement van Brad Mehldau.

Blackbird van de Beatles. John Lennon en Paul McCartney schreven dit. Maar hier in die heerlijke versie van Brad Mehldau. En ik kan hier echt geen genoeg van krijgen. En dat is maar goed ook. Want elke keer als ik een merel hoor, heb ik dit liedje in mijn hoofd. En van de prachtige pianoklanken van Mehldau gaan we naar totaal ander pianogeluid. Namelijk het 20e pianoconcert van Mozart. Hij schreef dat in 1785, 29 jaar oud. Hij was toen in Wenen. En ik vertelde gisteren over die vierde symfonie van Florence Price die pas ver na haar dood werd uitgevoerd. Nou, dat ging bij Mozart even anders. De dag nadat hij het schreef, ging het al in première. Het schijnt zelfs dat hij geen tijd had om te repeteren met het orkest, omdat hij nog druk bezig was om samen met de kopiist alle instrumentpartijen na te kijken en controleren. We horen Mahler Chamber Orchestra en Live over Ansnes aan de piano in dit tweede deel van het 20e pianoconcert van Mozart.

0: Het tweede deel uit het 20e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoorde Mahler Chamber Orchestra en Live Over Ansnes aan de piano. Ja, je zou toch 29 zijn en je 20e pianoconcert in première brengen. Het is vandaag de sterfdag van Clara Schumann. 20 mei 1896 overleed zij. En daarom leek het me gepast om een brief van Clara voor te lezen.
1: P.S. Schrijft u me snel? Uw altijd toegewijde.
0: Clara Schumann dus. En ik vond een brief van haar met een leuk Nederlands tintje. Ze schrijft hier aan Johannes Reinier Smalt. Dat was een relatief rijke handelaar, maar vooral een groot liefhebber van muziek. En het verhaal doet de ronde dat dankzij zijn liefde voor die muziek, zijn hobbymatige liefde, de eerste Matthäus van Bach in Nederland werd uitgevoerd. Maar wat we zeker weten is dat hij met zijn liefde voor muziek en met zijn vermogendheid grote muzici naar zijn Rotterdam haalde, waaronder dus de Schumanns. Amsterdam, 3 december 1853. Geachte heer, net toen ik op het punt stond een paar regels naar de heer Verhulst te sturen, ontvingen wij uw vriendelijke brief. Ik haast me u te laten weten dat wij het eens zijn met al uw vriendelijke beslissingen. Ik kan echter niet aanwezig zijn op zaterdag 10 december, omdat ik een afspraak heb in Utrecht. Ik zou daar een soirée geven, maar de heren kunnen vast wel een geschikte dag vinden en hebben me daarom geboekt voor het tweede abonnementsconcert dat op geen andere dag dan de 10e kon plaatsvinden. Zou u, geachte heer, zo vriendelijk willen zijn een andere datum te prikken? Maandag 12 december, dinsdag 13 december of woensdag 14 december... elk van deze dagen zou ons goed uitkomen. Bijgevoegd vindt u het volledige programma. We willen u vragen om namens ons uw vriendelijke steun aan de andere muzici te vragen. Stuurt u ons alstublieft zo spoedig mogelijk een antwoord, aangezien we uiterlijk dinsdagavond in het hotel Paulès in Den Haag moeten verblijven. We blijven hier morgen ook. We kijken nu al uit naar Rotterdam, waar we zo hartelijk ontvangen zijn de vorige keren. Excuses voor mijn haastige brief en nogmaals hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Clara Schumann. PS, mocht u kaartjes voor de soirée willen kopen, dan kan ik u die toesturen.

Een nocturne van Clara Schumann, gespeeld door Angela Boutros. En je hoorde een brief van Clara Schumann aan Johannes Smalt, die vanuit zijn passie voor muziek een belangrijke rol speelde in het Nederlandse muziekleven in de 19e eeuw. En het is dus vandaag precies 130 jaar geleden dat Clara Schumann overleed. Dus extra fijn om vandaag naar haar muziek te luisteren. De volgende componist is nog springlevend. We kennen hem als filmcomponist. Mijn favoriete film met zijn muziek is Fantastic Mr. Fox. Maar we gaan luisteren naar muziek die hij schreef voor de film Birth. Ik heb het over Alexandre Desplat.

0: Muziek uit de film Birth van Alexandre Desplat. Je hoorde Orchestre National de France onder leiding van de componist zelf.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Tijd voor de Hollandse Nieuwe. We hoorden gisteren twee Zweedse volksdansen van de van oorsprong Zweedse Amanda Maier, die met haar man Julius Röntgen vanuit Leipzig naar Amsterdam verhuisde. En vanavond gaan we weer naar Röntgen luisteren. En voordat we helemaal in die Hollandse Nieuwe duiken, wil ik even één bijzonder hoogtepuntje uit mijn week delen. Ik kreeg namelijk vandaag een mailtje van de achterkleinzoon van Julius Röntgen. En inmiddels ben ik in een mailconversatie beland met nog een aantal familieleden, Röntgens, achterneven. Nou, zij vonden het heel leuk dat de muziek van hun overgrootvader hier op zender klonk. En ik ben benieuwd of zij nog verborgen parels van Julius Röntgen weten te vinden. Dus als die boven komen drijven, dan kom ik daar zeker nog eens op terug. Maar goed, nu naar de Hollandse Nieuwe. Julius Röntgen liet zich graag inspireren door volksmuziek. En toen hij in Nederland kwam, dook hij in de Nederlandse volksmuziek. En toen ik het volgende volksliedje hoorde, dat dus op het album staat als een Nederlands volksliedje, dacht ik, dat klopt niet. Dat is geen Nederlands volksliedje, dat wist ik vrij zeker. Dat is namelijk een menuet van de Duitse componist Krieger. En dat stond vroeger in mijn lesboek op pianoles. En ik vond het een ongelooflijk leuk menuet, dus ik heb het misschien wel 1000 keer gespeeld. Hoe zit dat? Gelukkig legt cellist Ivan dat precies uit.

Ja, dat is eigenlijk een hele leuke ook ontdekking, want sommige bronnen linken een van deze melodie, dus de melodie van wat Röntgen benoemde dag en nacht, ben ik onrustig. Er is een link met een compositie van een Duitse componist, van Johann Philipp Krieger, van de 17e eeuw. En ja, het is een melodie die waarschijnlijk in Nederland is binnengekomen en dan door het spelen in de volksscène, het is binnengekomen in de praktijk van de volksmuzikanten. En het is een voorbeeld van hoe klassieke muziek of muziek uit andere tradities, andere landen binnenkomen en in traditie en binnen de volks een plek krijgen. Dus dat is het geval van deze melodie. Die is, zoals je zegt, een minuet van Krieger.

3 heerlijke Hollandse volksdansen van onze Hollandse Nieuwe deze week door het Agathe Ensemble. Scenes of a Folk Life heet het album. Ja, ook prachtig om te horen hoe dan zo'n menuet van Krieger, dus eigenlijk een Duits lied, in de Hollandse volkstraditie belandt, dat vervolgens een Duitse componist naar Nederland verhuist, denkt dat het een Hollands volksliedje is, ermee aan de slag gaat en er dan dit soort dingen gebeuren. Het is woensdag 20 mei, 24 minuten over 11. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan, maar ik weet wel dat het vandaag precies 124 jaar geleden is dat Cuba onafhankelijk werd van de Verenigde Staten. Je luistert naar Passaggio Late Night en dit is het tweede deel uit de Tweede Symfonie van Piotr Ilyich Tchaikovsky.

Het achtste deel uit de Vergessene Wijzen van Nicolai Metner. Het Alla Reminiscenza was dit, door Alexander Malofeev op de piano. En daarvoor hoorde u zijn landgenoot Piotr Iljitsch Tchaikovsky met het tweede deel uit de Tweede Symfonie. Het is tijd voor een gedicht. Ik had het in de opening van deze uitzending al even over het vieren of gedenken van belangrijke of leuke, vierwaardige momenten in je leven. En zeker in je eigen leven, maar ook in de geschiedenis. En misschien wist je het al, want het kwam vanmiddag op deze zender ook ter sprake. Maar vandaag is het de geboortedag van Annie M. G. Schmid. Op 20 mei 1911 werd zij geboren in Capelle. Nou, ik ben net als velen opgegroeid met al haar verhaaltjes en gedichtjes. Wij draaiden de voorleesboeken van Pluk van de Pettenflat zo vaak dat we het volgens mij nog steeds woordelijk mee zouden kunnen zeggen. Vooral mijn oudste broertje is daar angstaanjagend goed in. Maar goed, Annie M. G. Schmid hield heel erg van katten. Dat was ook een geliefd thema in haar boeken. Natuurlijk Minoes, maar ook een Ibbeltje. Je moeder is vroeger een kat geweest, een dikke rode kat. Toen was het ook al zo'n aardig beest. Toen was het ook al zo'n schat. Nou, nu is het zo dat ik vanochtend in gesprek was met mijn kat, Katje Schuurman. En dat mondde, zonder dat ik er echt erg in had, uit in een klein rijmpje. En dat draag ik graag op aan Annie. Geen zorgen, daarna zal ik een fatsoenlijke Annie M. G. Schmid voorlezen. Maar eerst mijn kleine verjaarscadeau aan deze grande dame. Ik had vanochtend een discussie met mijn kat. Ze wilde iets en ik begreep niet wat. En ik zei, ja, je kan wel blijven mouwen, lieve schat, maar dat versta ik niet, dus dat helpt precies geen spat. Toen ging ze nukkig in een hoekje zitten mokken. En gaf ik haar, als elke morgen, haar portie ochtendbrokken. Ze at ervan en alles bleek weer goed. Dus, als de kat miauwt, dan wenst de kat gevoed. En namens mijn man vermeld ik hierbij, dat geldt waarschijnlijk ook voor mij.

En dan nu het echte gedicht. Mijn lievelingsgedicht van Annie M. G. Schmid. Er was er eens een moedervee. En had ze kindertjes? Ja, twee. Twee kleine veeënkindertjes. Met vleugeltjes als vlindertjes. Ze waren beide mooi en slank. Maar het ene kind was lelieblank, zoals de veetjes wezen moeten. En het andere kind zat vol met sproeten. De moeder was heel erg ontdaan. Ze waste het kind met levertraan, met katjesdauw, met tijgermelk. Ze doopte het in een bloemenkelk, maar het hielp geen steek. Oh nee, het was en bleef een sproetenvee. Mijn dochter, zei de moeder toen, nu kan ik niets meer aan je doen. Je bent als vee, zacht uitgedrukt, volledig en totaal mislukt. Ga naar de koning Barrebeit en zeg daar, uwe majesteit, mijn moeder doet de groeten, ik ben een vee met sproeten. Wellicht neemt koning Barrebeit je dan in dienst als keukenmeid. Die man heeft altijd wel ideeën voor min of meer mislukte veeën. Het veetje ging direct op weg. Het sliep 's nachts in

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De danse sacrée et profane van Debussy, Vera Badings op de harp en het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. De woensdag is bijna ten einde. Dank voor je luisterend oor vanavond. Modest Mussorgsky en zijn reverie leiden ons naar de donderdag. Slaap lekker of waak zacht.

0: Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
3: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
2: Ja, verder dan dat kwam ik ook niet. Klopt, ik zag dat NAV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
3: Gaat NAV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
2: Jazeker, bij NAV kun je dat combineren.
3: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
2: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
1: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
1: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
11: We love you, president.
10: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
16: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 21 mei. Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel, hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders, meestal een familielid, zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. En voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zegen. Het weer nog vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.